NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Vanavond om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gim Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er ook een herdenking bij het homomonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer tot besluit. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Luister naar Quartetto Casals, het Sitkovetsky Trio, het Danish String Quartet, pianiste Nino Guedatze en meer. Geniet van masterclasses, jong talentconcerten en een intieme festivalsfeer. Van 16 tot en met 30 augustus, zeistermuziekdagen.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: 2 weken lang topmuzici en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
6: 5:30 vanochtend. Ik loop met de honden een rondje. Niemand op straat. Het is bladstil. Een paar druppels komen uit de enige grijze wolk die afsteekt tegen de zachtblauwe lucht. In de verte klinkt een autoalarm. 2 meeuwen krijsen. De week is begonnen.

0: melancholieke muziekje was gecomponeerd door Josquin Desprez. Desprez. Ik weet niet precies, Karel, hoe spreek je die uit?
1: Josquin Desprez.
0: Desprez. Mille Regrets staat er ook weer. Door het Dudok Quartet Amsterdam. Een heel goedemorgen. Het is 27 juli, maandag. Twee heftige zaken domineren de voorpagina's van de krant. Ik heb ze hier voor me liggen. De aanslag op de Pride in Berlijn. Volkskrant, verdriet en woede na aanslag, kopt de krant. Foto van treurende mensen zittend bij een regenboogvlag bij de Brandenburger Tor. En de Telegraaf heeft een foto van een vrouw die bloemen legt bij de plek waar zaterdagavond één persoon om het leven kwam, 29 gewonden vielen. Berlijn rouwt na aanslag. Trouw kopt de politie Berlijn doodverdachte van de Pride-aanslag nadat hij de politie belaagde met een steekwapen. En het andere grote nieuws natuurlijk zijn de apocalyptische branden in Zuid-Europa, vooral Frankrijk. Trouw heeft een foto van een ondoordringbare rood-zwarte lucht met één brandweerman. Redden wat er te redden valt, staat er. En AD, een foto van een beursgebouw in Bordeaux waar honderden geëvacueerde toeristen en bewoners verspreid over veldbedjes liggen of op opklapbare stoeltjes zitten. Gevlucht voor het vuur is de simpele kop. Welkom bij de ochtend, waar we je bijpraten over het nieuws van de dag in een fijn bed van muziek, verzorgd door Karel den Hertog. Je hoorde hem al, Karel. Hoe heb je hem vandaag samengesteld, deze muzikale ochtend?
1: Op gevoel.
0: Heel goed.
1: Ik heb iets, in het tweede uur heb ik iets meegenomen wat mensen absoluut kennen. De nummer 1 uit de top 400, maar dan in een heel bijzondere uitvoering.
0: Hele bijzondere uitvoering. Techniek is natuurlijk in vertrouwde handen van Erik Mulder. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

0: Van Maurice Ravel hoor je uit Ma Mère Loire, Moeder de Gans. Nummer 3 door het Nalet de Ronette Imperatrice de Pagode heet dit stuk. Door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Ja, het is maandag en dan wordt er ook in de zomer gepuzzeld. Het cryptogram, de opgave luidt: poppodium dat een rol speelt in Christopher Nolan's nieuwe film. Poppodium dat een rol speelt in Christopher Nolan's nieuwe film. Nou, stuur je oplossing via de NPO Luister-app. Mag je ook inspreken. En mailen mag natuurlijk altijd deochtend@kro-ncrw.nl. En deze hele zomer, Karel, wat kunnen ze ook alweer winnen?
1: Glazen.
0: Nee, één glas.
1: Oh, eentje maar.
0: Je moet niet te gek maken. Je moet wel een beetje bezuinigen.
1: Eén glas, maar heel
0: maar
1: mooi
0: dubbelwandig,
1: glas.
0: Dus het is ook wel een beetje duur.
1: Oh, telt voor 2.
0: Ja, en dan houd je drankje koel dan wel warm. Heel veel succes.

0: Ja, behalve die schitterende stem van de countertenor Andreas Scholl kan hij dus ook heel erg goed fluiten, want dit was ook door hem gefloten. Je hoorde van John Bennett Venus Birds, Whose Mournful Tunes, dat lied. En Julian Baer was de begeleider op de luit samen met Concerto di Viole. En vandaag is mijn ontbijtgast dirigent Jules van Hessen, oftewel maestro Jules. Buongiorno maestro.
1: Ja. Goedemorgen, Andrea. Ja. Ja, ik zit er weer klaar voor.
0: Ja, je zit er klaar voor. Ik voel al die energie. Je hebt de nieuws en de kranten bekeken.
1: Je voelt hem nu al, ja. Het grappige is, je had het net over de nieuwe film van Nolan. Daar ga ik het ook weer over hebben. Nou. The Odyssey.
0: Ja.
1: Daar wordt heel veel over geschreven, heel veel besproken. Maar in de Telegraaf vind ik wel grappig een artikel. En ik heb het voorstellen, want ik heb de film gezien. Ik heb hem gehoord.
0: Ja.
1: Dat het zo bikkelhard is. Het is keihard. En er is geklaagd.
0: Ja, hard qua volume schijnt, dus.
1: Qua volume, ja. Ja. De mensen krijgen gewoon oorklachten. En daar wordt... En daar heeft Pathé op gereageerd. Die gaan de film 1,5 decibel lager afspelen. Dus die gaat zachter afgespeeld worden naar aanleiding van de klachten. En er staat ook in het artikel, dat vond ik juist grappig, er schijnt een richtlijn te zijn voor bioscopen. En die is 92,5 decibel.
0: Aha.
1: En waarom vind ik dat grappig? Ik meen te weten dat als wij de Sacre van Stravinsky spelen, dat wij ruim over de 100 komen.
0: Zo.
1: En soms bij sommige uitvoeringen zelfs 110. Dus ik ben bang dat we straks ook decibelpolitie in de concertzaal krijgen.
0: Ja.
1: Want
0: je zal toch met gehoorschade oplopen als je naar een concertgebouw bent geweest.
1: Ja, nee, helemaal met je eens. En er is gelukkig nu heel veel aandacht voor gehoorschade bij orkestmuzikanten. Mm-hmm. Die dan vaak ook met plastieken spelen. En nog sterker, vaak staat er in mijn contracten dat ik mijn orkestmuzici moet beschermen tegen gehoorschade. Dus daar is heel veel aandacht voor.
0: Ja.
1: En nu worden dus eigenlijk de bioscoopbezoekers worden eigenlijk ook beschermd. Maar die zijn dus eigenlijk al beschermd.
0: Maar toen jij zelf die film, toen je in de bioscoop, dat viel het je ook op? Dat je dacht, wow, ik had mijn oordoppen mee moeten nemen?
1: Het viel me op. Maar ik dacht zelf, ik ben gewoon een oude witte man aan het worden. Dus ik heb het bij mezelf neergelegd eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ik ben eigenlijk blij dat anderen dit ook hebben ervaren.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad heel hard.
0: Ja. En je andere rubriek gaat, of tenminste,
1: Gaat
0: over opera Span gaan? Vertel.
1: Ja, daar heb ik heel veel sympathie voor. Ik ben er nooit geweest, maar ik ken veel muzici die gespeeld hebben. Het is natuurlijk een prachtig, idyllisch weilanden, mooie muziek. Maar dit is een vrij negatieve recensie. Corina van Eiken, de regisseur, die heeft ooit gezegd, ik ga de Rozenkavalier nooit doen met zo'n groot orkest en dergelijke. Dat is niks voor ons. Maar dat doet ze dan wel. En dat doen ze dan met N4 synthesizers. Dat ik denk, dat lijkt mij al niet geen goed idee. Volgens de recensent ontbreekt het walsgevoel. En dan veel erger schijnen er ook nog eens heel veel coupures in te zitten. Dus het stuk is ook nog eens aan gort geknipt.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik verdrietig voor Richard Strauss. Ik vind dat verdrietig. Maar ik vind dat ook verdrietig voor de zangers. Want er worden dan wel lovende zinnen over de zangers gesproken.
0: Ja.
1: En dan denk ik, dan ben je prachtig Strauss aan het zingen. En dan moet je dat met synthesizers doen in een verknipt libretto. Dat is jammer.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Ja, want opera Spanga, voor degene die het niet kent, dat is al tientallen jaren volgens mij. Een buitenopera is eigenlijk altijd een locatietheater. En dan wordt er een opera bewerkt. Maar jij zei, ik ben er nog nooit geweest. En is het niet zo dat er soms recensies, het zal je ook wel hebben, dat je denkt, ik heb het veel beter ervaren.
1: Ja, daarom vind ik ook een recensie. Dat klopt. Maar als ik zie vier synthesizers, dan denk ik, dan moet je wel met een ontzettend briljant artistiek concept komen, dat vier synthesizers een orkest van 100 mensen bloed, zweet en tranen, kloppende harten kan vervangen. Dus die zinsnede neigt mij om toch een beetje de kritiek van de recensent te durven aan te nemen.
0: Ja. Ja, ik begrijp het. Jules, jij wil altijd natuurlijk als dirigent iets van jouw keuze laten horen. Waar is je keuze op gevallen?
1: Ja, nou ja, dat is, ik probeer altijd iets met verjaardagen, geboortedata. En de wat onderschatte componist Erno Dohnányi, ook wel Ernst von Dohnányi genoemd, die wordt volgend jaar 150. Dus ik hoop dat daar wat aandacht aan besteed wordt. Dus statistisch dit jaar nog 149. Dat wordt hij natuurlijk niet, want hij is niet meer onder ons. En die heeft wat onderschat. En Valentina Toot, die schijnt een hele mooie cd volgespeeld te hebben met pianowerken van hem. En als ik wel ben geïnformeerd, gaan we naar een humoreske luisteren. En wel de Pavaan met variaties. Dat klopt toch?
0: Ja, dat klopt zeker, Jules.
1: Dat klopt.
0: Mooi. Ja. En één zin, wat maakt hem een goede componist? Want je zegt het is een beetje een onderschatte componist.
1: Nou, laat ik zo zeggen, het is een beetje vergelijkbaar met Rachmaninoff. Het is zo'n componist uit de 20e eeuw die nog zo'n romantisch hart heeft. En ja, ik val enorm op romantische harten. En zeg maar, dat je in de 20e eeuw nog zo romantisch durft te schrijven, dat is een plusje bij mij.
0: We gaan luisteren. Dank je, Jules van Hessen.
1: Tot de volgende keer. Hoi, hoi.

De keuze van onze ontbijtgast, dirigent Jules van Hessen. Muziek van Erne van Dohnányi. Dit was zijn geboortedag, 1877. En Valentina Toth speelde de pavaan uit de humoreske voor piano.

0: Oh, Lady Be Good. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal herkend van George Gershwin. Gespeeld door de Franse jazz-accordioniste Richard Galliano. Precies 7:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Het aantal branden en ongelukken in meterkasten is in 5 jaar tijd gestegen van iets meer dan 100 naar ruim 175. Dat blijkt uit cijfers waar RTL Nieuws over bericht. Volgens experts zijn oudere meterkasten niet berekend op de komst van zaken als zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. En dat leidt tot problemen.
1: Die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Installateurs waarschuwen voor overbelasting van de meterkast. Ze roepen ook op om die niet te gebruiken als opslag voor van alles. Dat vergroot het brandgevaar. In Berlijn zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride. De Brandenburger Tor werd verlicht in de kleuren van de regenboog. Bij de aanslag viel zaterdag een dode en raakten 29 mensen gewond. De Duitse politie heeft de vermoedelijke dader gisteravond doodgeschoten. Volgens NOS-correspondent Gim Baldoek had hij een lange voorgeschiedenis in de radicaal-islamitische hoek.
2: Er is geen manifest achtergelaten, voor zover we op dit moment weten, waarin hij zijn daad misschien omschrijft. Maar ook vanwege de plek, de Christopher Street Day-viering, de Pride in Berlijn, gaat iedereen ervan uit dat het echt gericht is tegen LHBTI'ers. En het dus een aanslag op die groep is geweest.
0: In Amsterdam is morgenavond een herdenking bij het Homo-monument om steun te betuigen aan de slachtoffers van de Pride-aanslag. De Franse president Macron houdt vandaag crisisoverleg met een aantal ministers over de aanpak van de bosbranden in het land. Onder meer in de buurt van Bordeaux woedt een grote brand. BNR-correspondent Eva Ramelow is daar in de buurt.
3: Die brand die is nog steeds niet onder controle. Het is echt de brand die bepaalt wat er gebeurt. De politie en de brandweer volgen. En mensen staan maar een beetje te wachten en te kijken wat gaat er gebeuren. Heel veel mensen zijn geëvacueerd natuurlijk in de regio. En er is constant de vraag waar het vuur nu weer heen gaat.
0: Ook in Spanje woeden enorme bosbranden. Daar breidt het vuur zich niet meer uit. In het centrum van Almere staan de komende tijd 24 grote, kleurrijke kubussen. De houten blokken horen bij het Dogs Street Art Festival. Kunstenaars uit de hele wereld konden zich er dit weekend op uitleven om ze te beschilderen. Volgens de organisator van het festival draait het om de toegankelijkheid van kunst.
4: De kubussen zijn per vlak 2,5 meter. Dat is ongeveer 20 vierkante meter. Dat is best een oppervlakte. En de kunstenaars zijn vrij om daar mee te doen wat ze willen. En je ziet ook wel dat qua detaillering van het werk. De ene is, het werkt dus veel sneller dan de andere. Zijn minder grote vlakken of juist hele grote vlakken.
0: Volgens de bedenkers van het Dog Street Art Festival mist Almere voldoende plekken voor street art. Onbekend is nog hoe lang de kubussen in de stad blijven staan. Bericht Omroep Flevoland. En weer verkeer krijg je van Niels Erkens.
5: De dag begint op veel plaatsen bewolkt en met een kleine kans op een bui. Vanmiddag schijnt de zon steeds vaker en dan is het rond de 22 graden. Het is vakantie nog altijd, niet veel aan de hand op de weg. De ANWB meldt 1 wat langere file. Die staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 9 kilometer, een klein half uur extra daar vanwege wegwerkzaamheden.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Ja, Steira die reageert in de app. Ik hoor Haydn's Keizerkwartet en hoor de stem van mijn Oostenrijkse moeder verontwaardigd. En de Duitsers hebben na de oorlog ons volkslied ingepikt. Want ooit was het van Oostenrijk. Ja, dat is toch, Karel? Dat is wel, want ik dacht ook over waar ken ik deze melodie van?
1: Het is nu het Duitse volkslied, ja. Even voor, om verwarring te voorkomen.
0: Om verwarring te, dit was dus het Keizerstrijkkwartet van Joseph Haydn, gespeeld door het Chiaroscuro Kwartet.

0: We zijn ook niet snel aangeland bij het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Martien en dat lees ik samen met Niels.
1: Natuurgeweld staat er met rode letters aan het begin van een verslag in NRC. Het verhaal gaat over de verwoestende bosbranden in de buurt van Bordeaux. De krant sprak met Jean-Pierre, een Fransman die dacht dat de brand wel aan zijn erf voorbij zou gaan. Maar een politieagent dwong hem om met de auto te vertrekken.
0: Een dag later is hij terug. Zijn domein ligt in de as. Hij vraagt zich af hoe hij op zijn 77ste opnieuw moet beginnen. Het vuur bepaalt, vertelt een van de brandweermannen. Zij proberen met tractoren en bulldozers een strook van brandbare begroeiing weg te halen. Hopelijk beschermt die buffer het nabijgelegen dorp Lacanau.
1: Neem de bus en zoek het maar uit. Dat kreeg een Utrechtse buschauffeur te horen, vertelt hij tegen de Volkskrant. Vervoersbedrijf Transdev huurt hem in als uitzendkracht. Dat bedrijf regelt sinds begin dit jaar het bus- en tramvervoer in de stad.
0: Door een groot tekort aan buschauffeurs moet Transdev steeds meer uitzendkrachten en arbeidsmigranten inzetten. En dat leidt tot chaos. Bussen die te laat komen of soms helemaal niet. Er zijn dagen dat ik op een dag op zeven lijnen moet rijden. Ik heb vanochtend nog omgeroepen of er een reiziger was die mij de weg kon wijzen, vertelt de chauffeur.
1: De Telegraaf schrijft over fouten die webwinkels maken bij het gebruik van AI. Bij bol.com vergeten de verkopende partijen vaak om de suggesties van ChatGPT weg te halen. Bij kledingwinkel Omoda is een foto te vinden van een model bij wie de benen de verkeerde kant op staan.
0: Ook worden er veel vertaalfouten gemaakt. Het massale gebruik van AI in webwinkels vormt volgens een marketingstrateeg een groot risico. Het is echt een trend en tast volgens hem de geloofwaardigheid van de merken aan. Goede teksten schrijven die aansluiten bij de klant is echt een vak.
1: Milieujutten, dat is de nieuwste vorm van het eeuwenoude strandjutten op Terschelling. Trouw ging mee met Hans Buren. Hij is vrijwilliger bij de organisatie De Milieujutter. Samen met andere vrijwilligers haalt hij per week 200 kilo afval van het strand.
0: Ja, ik was altijd degene die de duinenrij kapot reed met een buggy met dikke wielen en die dikke bekeuringen kreeg, zegt Hans. Totdat iemand tegen me zei, als je dat doet, ruim het strand dan gelijk even op. Jutten was ooit een methode om goede spullen opnieuw te gebruiken. En tegenwoordig spoelt er vooral plastic aan.
1: De route begint en eindigt bij de Brink. Je fietst door de woeste gronden van Twenterand, Hellendoorn en Wierden, schrijft het AD. En je komt natuurlijk langs boerderij De Weuste in Hoge Heksel. Nou, de populaire tv-serie Woeste Grond levert volgens de krant de Twentse plaats Den Ham nu een stroom aan toeristen op.
0: En die kunnen sinds kort de speciale Woeste Grond fietsroute doen. Binnenkort komt er in het hart van het dorp ook nog een selfie-frame, zodat de fans op internet kunnen laten zien dat ze er echt zijn geweest. In augustus beginnen de filmopnames voor Woeste Grond, getiteld Een Hete Zomer. En de film is gebaseerd op de serie. En dit staat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Dat was de finale, deel 3 uit het Grand Septet van Frans Berwald, door de Wigmore Soloist gespeeld. Ja, het loopt tegen 8. Ik herhaal nog een keer de crypto-opgave. Poppodium dat een rol speelt in Christopher Nolans nieuwe film. Gigant en Luxor is allemaal fout. Je hebt nog tot 9:15. En wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, het UNESCO Werelderfgoedcomité heeft een 3 plekken in oorlogsgebieden op de lijst van bedreigd erfgoed gezet. Ja, om welke plekken gaat dat? Ik vraag het straks aan de directeur van UNESCO Nederland. En tot het nieuws van 8:00. Een beetje een swingend muziekje. Swing Sagaries. Dus gaan we swingend uit en blijf vooral luisteren. Straks 2:00. Mooie muziek. Leuke onderwerpen. Tot zo.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Woensdag speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, woensdag om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Noel. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar daar wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Politie heeft 2 mensen opgepakt. Of er nog meer verdachten zijn, is niet duidelijk. Ook is er nog niets bekend over een motief. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna de grote paniek uitbrak. Het festival in Seattle draait om eten en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. De VS en Iran hebben elkaar de afgelopen 2 dagen niet aangevallen, na bijna 2 weken van bombardementen. De regering van president Trump heeft niet bekendgemaakt waarom het na 13 nachten op rij gestopt is met bombarderen. Amerikaanse VN-ambassadeur zegt tegen Fox News dat Trump de onderhandelingen wat ruimte geeft. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. De gevechtspauze heeft een positief effect op de olieprijzen, die zijn flink gedaald. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Russische grenssteden zijn vanmorgen 2 doden gevallen, zegt de gouverneur van Rostov-on-Don. Bij een aanval op de stad Belgorod vielen 12 gewonden. Daar vlogen meerdere appartementen in brand. Rusland voerde ook weer aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij raakten in de regio Sumy 5 mensen gewond. De Brandenburger Tor in Berlijn was gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde na de aanslag zaterdag bij de Pride. Bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een mes. Viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is gisteren doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een mes was afgerend op agenten. Ook in Nederland wordt de aanslag herdacht. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Het weer tot besluit. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
7: Ik las een grappige tip dat je naast je bed een glas water moet laten staan voordat je gaat slapen. En je hersenen 1 vraag moet stellen. Want je onderbewustzijn die blijft gewoon doorwerken terwijl je slaapt. En dan geef je het iets om op te lossen. Maar ja, ik weet niet of je dan 's ochtends dat glas moet opdrinken of niet. That's my question.

0: Karel den Hertog doet de muziek. Karel, je wil de mensen wel echt helemaal in de benen hebben.
1: Ja, chop chop, opstaan nu, wakker worden.
0: Een lekkere ochtendgymnastiek. Dit was de Tarantella Napoletana van Luigi Ricci door trompetiste Matilda Lloyd en de Written Sinfonia gespeeld. Ja, goedemorgen, hop hop hop, wakker worden. Het is 7:07. Wat staat er vandaag te gebeuren? De VN-veiligheidsraad die vergadert over de Russische aanvallen op vrachtschepen in de Zwarte Zee. Oekraïne zegt dat Rusland hiermee de landbouwexport wil hinderen. En de man die een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia zou hebben voorbereid, komt opnieuw voor de rechter. De man ontkent en beweert dat hij een relatie heeft met Amalia. En het gaat nog niet om een inhoudelijke zitting. En tussen de VS en Canada opent een nieuwe brug. De opening was eerder uitgesteld vanwege spanningen tussen de twee landen. Die gingen onder meer over importheffingen, wat nieuw. En de lijst van werelderfgoed dat acuut in gevaar is, krijgt een update. UNESCO vergadert over het aanpassen van de werelderfgoedlijst. Meer om 7:45, dan spreek ik de directeur van UNESCO Nederland. En om 9:15 natuurlijk weer een vakantieverhaal van een van jullie. Groeten uit, ja, waar vandaan. Blijf dus vooral luisteren, ook heel veel mooie muziek. Welkom bij het tweede uur van De Ochtend.

Ja, voor wie nog niet uit bed was gesprongen. Hier een volgende swingend deel. Dit was het slot uit de eerste symfonie van Ferdinand Ries. En ondertussen appte Preken, 46, dat is in ieder geval de appnaam. Andrea, over dat glas water naast je bed. Ik zou het niet opdrinken, want je doet er beter aan om op je nuchtere maag een glas warm water te drinken. Goed, oh Willy, dag man uit Castrum. Hey, dat is een goede tip. We gaan zo direct naar het nieuwsgesprek met de directeur van UNESCO Nederland. Nog een klein stukje Kapsberger.

0: Een corrente op gitaar van Giovanni Girolamo Kapsberger. Het UNESCO Werelderfgoedcomité zit bij elkaar in Zuid-Korea. Het comité maakte al bekend dat het de historische binnenstad van Paramaribo toevoegt aan de lijst van werelderfgoed dat acuut in gevaar is. En daar komen nog 3 locaties in oorlogsgebieden bij. Marilies Schelhaas, directeur van UNESCO Nederland. Goedemorgen, Marilies.
1: Ja, goedemorgen.
0: Om welke plekken gaat het?
1: Nou, het gaat om 3 plaatsen. Dat zijn er 2 in het Midden-Oosten. Dat zijn de kastelen en citadels in Zuid-Libanon. Het gaat om Sebastia in Palestina. En dat is een hele belangrijke archeologische site. Met overblijfselen uit verschillende beschavingen achter elkaar. Dus de ijzertijd, Griekse oudheid, Romeinse tijd, de Byzantijnse tijd. En daar kan je onder meer een oud amfitheater zien en zuilengalerijen.
0: Ja.
1: En de derde is het Boba Badilingilo Migratory Landscape. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In Zuid-Soedan. En dat is een heel bijzonder natuurgebied. Met name bekend beroemd vanwege migratie van zoogdieren. Dan gaat het om antilopes en zo. En vanwege de savannes en de wetlands daar.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat het normaal staat iets op een soort gewone lijst. Maar nu meteen op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Kan je uitleggen wat die acute situatie maakt dat ze die 3 er nu op staan?
1: Ja, het is wel bijzonder, want deze 3 stonden nog niet op de werelderfgoedlijst. In tegenstelling tot Paramaribo, die stond er al op.
0: Ja.
1: Deze 3 zijn alle 3 op de werelderfgoedlijst gezet. En meteen ook op de werelderfgoedlijst van erfgoederen in gevaar gezet. En dat komt eigenlijk bij alle 3 eigenlijk vanwege de oorlogen daar,
0: ja,
1: in het Midden-Oosten en in Zuid-Soedan. En wat je ziet is dat ze alle 3... gevaar lopen voor vernietiging, voor beschadiging, juist door die oorlogssituatie.
0: Ja.
1: En dat heeft ervoor gezorgd dat ze ook meteen via een spoedprocedure op de gevarenlijst zijn gezet.
0: En wat kan het betekenen? In hoeverre is deze status dan, zeg maar, veilig of worden die gebieden beveiligd door die UNESCO-status?
1: Ja, dat is altijd een beetje tricky, want op zich levert het vooral aandacht op.
0: Ja.
1: Het oog van de wereld is erop gericht en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daarmee hoop je dat het zowel dat de regeringen, de lokale regeringen het zich aantrekken en het beter beschermen. Maar ook dat de strijdende partijen er respect voor hebben en ervoor zorgen dat die gebieden niet specifiek tot target worden gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Want helaas zie je dat ook nog wel eens, dat iets van grote waarde is. Dit zijn alle 3 plekken met van grote waarde.
0: Ja.
1: Dat juist die ook een target zijn en
0: precies,
1: juist worden aangevallen.
0: Ja. En nu vestig je de aandacht erop. Dan denk ik, als mensen kwaad in de zin hebben, denken ze helemaal, dit ga ik vermorselen. Hebben jullie die afweging ook overwogen? Zeg maar, van moeten we daar wel aandacht op vestigen?
1: Ja, dat is altijd een heel ingewikkeld vraagstuk. En bij UNESCO staat er dan vooral bovenaan dat we de waarde van het gebied, dat we dat willen beschermen,
0: ja,
1: dat daar ook die lijst voor is. En dat we hopen dat juist ook het oog van de hele wereld, en niet alleen van de regio in het eigen land, dat dat ook een soort beschermende waarde kan hebben.
0: Ja, en ook voor
1: de mensen. En ook dat als het weer wat rustiger is, dat het ook dat er ook aandacht naar uitgaat voor herstel en meer beschermingsmaatregelen.
0: Ja, ja, het is natuurlijk, het klinkt ook inderdaad heel goed. Wat hebben de mensen daar te plaatsen? Plekken eraan? Krijgen die dat te horen? En wat betekent dat?
1: Nou, kijk, dit zijn plekken die vaak het verhaal vertellen van de regio. Dat geldt veel voor cultuur. Weet je, het vertelt het verhaal van een cultuur. Het zijn plekken die we koesteren, die ook daar lokaal gekoesterd worden. Dus het geeft erkenning.
0: Ja.
1: Maar het geeft ook een soort, het brengt mensen bij elkaar. Het geeft een soort hoop voor betere tijden.
0: Ja.
1: Dat is het meest belangrijke. En ook hoop voor een betere toekomst. Een houvast in moeilijke tijden die daar zeker zijn.
0: Mooi. Tot slot, die historische binnenstad van Paramaribo. Er zijn zeker mensen, ook luisteraars, die daar geweest zijn. Ik weet het van beelden. Die hele mooie houten huizen. Hè. Waarom staat die eigenlijk aan die bedreigde erfgoedlijst?
1: Ja, die staan er niet vanwege oorlog op. Die lijst van bedreigd erfgoed gaat eigenlijk over al het erfgoed wat bedreigd, waar risico's zijn.
0: Ja.
1: En in Paramaribo geldt dat eigenlijk vanwege brandgevaar en vanwege omstreden bouwprojecten in de omgeving.
0: Aha.
1: En vorig jaar waren er al behoorlijke branden daar. Het zijn houten huizen, je zei het al, historische houten huizen. En dit is deze plaatsing op de gevarenlijst is eigenlijk ook een soort ultieme oproep aan de Surinaamse regering om het gebied beter te beschermen. En ook een oproep aan de internationale gemeenschap om daar zo nodig bij te helpen of fondsen beschikbaar te stellen. Of dat er, kijk, het is werelderfgoed, dus het is erfgoed wat van belang is voor de hele wereld. Dus het is eigenlijk in ons aller belang dat dit erfgoed behouden blijft.
0: Ja. Ja, mooi, duidelijk uitgelegd. Dankjewel, directeur van UNESCO Nederland, Marilies Schelhaas. Ik wens je een fijne dag.
1: Dankjewel.

derde deel uit het klarinetquintet van Carl Maria von Weber. Je hoorde klarinetist Sebastian Mans met het Casal kwartet die het uitvoerde. Laatste kans voor het cryptogram. Je hebt nog een kwartier. De opgave is poppodium dat een rol speelt in Christopher Nolans nieuwe film. Nou, succes.

0: Gisteren zag ik hem al mooi. Was hij al bijna vol, die maan. Woensdag is hij helemaal vol. Claire de Lune heette dit stuk van Augusta Holmes, gespeeld door fluitiste Juliette Urel en pianiste Hélène Couvert. En ondertussen is het precies 8:30. Tijd voor een kort nieuwsoverzicht. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar de afgelopen 2 dagen niet aangevallen na bijna 2 weken van bombardementen. De Amerikaanse VN-ambassadeur zegt dat president Trump onderhandelingen de ruimte wil geven. Maar volgens een BBC-verslaggever speelt mogelijk ook mee dat de kosten erg oplopen.
1: For a couple of days now, the US media has been reporting that officials warned the president about the rising cost of the war in terms of the pressure that it's putting on stockpiles of weapons, Patriot missile interceptors in particular.
0: De olieprijzen zijn meteen weer flink gedaald sinds de gevechtspauze tussen de VS en Iran. In Frankrijk en Spanje woeden nog altijd grote bosbranden. Op de meeste plaatsen is het vuur ingedampt, maar het is nog lang niet uit. In de buurt van Madrid bijvoorbeeld is de Spaanse brandweer al dagen bezig om de branden onder controle te krijgen. Volgens NOS-verslaggever Eva Wiesing lukt dat nu steeds beter.
2: Het was heel erg de vrees dat die 2 enorme branden die tegelijkertijd woeden bij elkaar zouden komen de afgelopen dagen. Maar dat is dus voorkomen. Wil nog niet zeggen dat je al te optimistisch moet zijn, want de weersomstandigheden zijn niet goed.
0: In Frankrijk is vandaag crisisoverleg over de aanpak van de branden. Amsterdam herdenkt morgen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen zaterdagavond. De bijeenkomst is bij het Homo-monument. De Duitse politie heeft de vermoedelijke dader gisteravond doodgeschoten. De man was al langer bekend bij de politie vanwege banden met islamitische kringen. Dat roept allerlei lastige vragen op, zegt terreurdeskundige Glenn Schoen tegen BNR.
3: Iemand die bekend is voor het verspreiden van verboden propaganda, zelfs voorbereidingshandelingen voor een aanslag, daarvoor is opgepakt. Dan denk je van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze man inderdaad vrij op straat rondliep en dit heeft kunnen doen?
0: Zaterdag is in Amsterdam de botenparade van de Pride. Burgemeester Halsema zegt dat de stad extra maatregelen neemt als dat nodig is. Een bijzonder optreden gisteravond in het Concertgebouw in Amsterdam. Daar was het Nationaal Jeugdorkest van Oekraïne te horen. Een deel van de muzici is vanwege de oorlog gevlucht uit Oekraïne. Anderen wonen er nog. Af en toe zoeken ze elkaar op om een concert te geven. Dat is heel belangrijk voor de jongeren, hoorde NOS-verslaggever Steve Bouwman van de dirigent.
4: We are trying to give them mental support.
5: We proberen ze ook mentale steun te geven.
4: We are trying to give them voice, to...
5: En een stem om de vrede te verspreiden.
4: I think they can experience unforgettable emotions.
0: Door op te treden kunnen de Oekraïense muzici hun emoties even vergeten. Ook is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten. En weer een verkeer krijg je van Niels Erkens.
6: Veel plaatsen is het nu nog bewolkt met een kleine kans op een bui. Maar vanmiddag schijnt de zon steeds vaker. Dan is het rond de 22 graden. Vanwege de zomervakantie is er volgens de ANWB nauwelijks sprake van een ochtendspits. Nog geen 25 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je nu op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer, 20 minuten extra.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dat was het laatste deel uit het vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. Soliste was de Russisch-Britse Alina Ibragimova, samen met het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Vladimir Jurovsky. Dat was mooi, Karel.
1: Ja, ik heb iets meegenomen. Een nieuwe cd.
0: Ja, want jij wilde iets vertellen.
1: Ja, een nieuwe cd van het oude muziekensemble La Géron. Die doen van alles wat, waaronder die prachtige aria Aus Liebe uit de Matthäus. Ik weet, het is geen Pasen, maar ja, die cd verschijnt nu. En trouwens, in het buitenland wordt de Matthäus en Johannes ook het hele jaar door uitgevoerd. Alleen wij houden strikt vast aan Pasen.
0: Ja, tenzij de klassieke top 400 voorbij komt.
1: Precies, dan mag die ook nog even klinken. Maar het oude muziekensemble, maar zij krijgen gezelschap van een bandoneon speler. Bandoneos, ja. Bandoneonist. Ja, daar kom ik even niet uit.
0: Bandoneon.
1: En dat kan, dan kan het twee kanten op. Ja. Of het kan heel, ja, vervreemdend is het sowieso. Het kan de plank misslaan, maar ik vind dit heel erg mooi gelukt. Maar oordeel zelf, dit is dus die prachtige aria op de bandoneon met het oude muziekensemble La Géron.

0: Nou, er wordt gereageerd in de app, Karel. Ik vind het mooi.
1: Een bellissima.
0: Ja, als Liebe, wat een prachtige uitvoering. Dank je voor, zegt Yvonne ook. Dit was dus een uitvoering aan een nieuwe cd van het ensemble La Chiron. Op bandoneon hoorde je Jean-Baptiste Henri. En natuurlijk de beroemde aria uit de Matthäus. Aus Liebe will mein Heiland sterben.
2: Groeten uit...
0: Het is 9:15 en dus tijd voor onze nieuwe rubriek. Of tenminste onze zomerrubriek. Je hoort in de ochtend je eigen vakantieverhalen. We vroegen je om speciale verhalen in 150 woorden. En dat kon van alles zijn. Een herinnering, een omweg, een ontmoeting, een misverstand. Ja, wat is het vandaag? Dit is het verhaal van Lotte Endendijk. En Pieter van Nes leest het voor.
3: Loiregebied 2018. De foto's kloppen. Een Frans huis zoals je je dat voorstelt. Met luiken en druivenranken tegen de muren. Er staat hier een stokoude Renault, roept mijn vriend vanuit de schuur. Door het hoge gras loop ik een rondje door de voortuin. Prachtig hier. Maar eenmaal binnen slaat een zware geur me in het gezicht. Een mix van vet en Franse siroop die ik nog van vroeger herken. Ik weet hoe dit bij ons werkt. We zeggen even niks en vinden dan hetzelfde. Maak er wat van, klinkt er in mijn hoofd. Maar de keuken plakt en de wc en badkamer zijn ronduit vies. Na een woelige nacht onder nieuwe, ongewassen lakens weten we... dit lukt niet. Dus naar huis. Doffe stemming in de auto. Thuis vinden we toch nog iets. In de Ardennen. Eigenares Anne redt onze zomervakantie. Met een huisje dat echt samenvalt met de foto's.

Dat was de vakantieherinnering van Lotte Endendijk. Ook zij krijgt een verrassingspakketje met erin dat speciale glas van de ochtend. En de muzikale omlijsting werd verzorgd door de Lauten Compagnie, met natuurlijk muziek van Satie.

0: van Igor Stravinsky hoorde je uit zijn concertvoorkest Dumbarton Oaks. Het tweede deel door de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi. Ja, wat was de oplossing van de opgave poppodium dat een rol speelt in Christopher Nolans nieuwe film? Ja, daar kwam Odyssey, zeiden mensen. De Odyssee, maar dat is natuurlijk niet. Vikingschip, Calypso, Phoenix, Sirene. Allemaal niet goed. De winnaar schreef: de oplossing van de crypto is volgens mij Paard. Het poppodium in mijn woonplaats Den Haag. En tevens een referentie naar het paard van Troje. Natuurlijk komt dat voor in de Odyssee. Groeten, Laurens Laroy. En Laurens, prachtig. Jij krijgt dat mooie dubbelwandige glas en ook nog herbruikbare ijsklontjes. Ja, Laurens Laroy, wat een schitterende naam. Maar hier naast me staat Larène van de klassiek. Selma van Dijk.
1: Bonjour. Bonjour, madame.
0: Ja, qu'est-ce que tu fais ce matin?
1: Nou, we hebben weer assorti. We gaan van alles laten horen. We hebben Sibelius en Dvorak, Rachmaninoff. Gewoon allemaal hele mooie dingen.
0: Dus heerlijke. Cocktail.
1: Allemaal lekker
0: blijven luisteren. En ik ben er morgen weer. Fijne dag. We hebben nog een klein moppie. Sexophobia van Rudy Weedoft. Goeiedag.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Vanavond om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Luister naar Quartetto Casals, het Sitkovetsky Trio, het Danish String Quartet, pianiste Nino Guedatze en meer. Geniet van masterclasses, jong talentconcerten en een intieme festivalsfeer. Van 16 tot en met 30 augustus, zeistermuziekdagen.nl.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: 2 weken lang topmuzici en jong talent bij de Zeister Muziekdagen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. Autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt op Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft nog niks gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna de grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer, eerst nog vrij veel bewolkingen, lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Leif Segerstam dirigeerde het Turku Philharmonisch Orkest. En je hoorde aan het begin van de klassieken op deze maandag de Vals Lyriek van Jean Sibelius. Zometeen muziek van Rachmaninov en van Dvorak. En rond 9:30 weer een verrassend leuke nieuwe schakel in de kettingreactie. Maar nu eerst pianist Rudolf Serkin. Hij speelt het eerste deel van het concert voor piano en orkest nummer 16 van Wolfgang Amadeus Mozart.

Rudolf Serkin speelde het eerste deel uit het 16e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart en werd daarbij begeleid door de Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Claudio Abbado.

Zang van Kiev uit de Vespers van Rachmaninov, uitgevoerd door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Tijdens zijn verblijf in Amerika schreef Dvorak onder andere zijn 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld en zijn Amerikaans strijkkwartet. En het was een bijzondere tijd voor de Tsjechische componist. Hij genoot van de successen die hij had in Amerika, zowel als directeur van het Conservatorium van New York, maar zeker ook als componist. Na de première van zijn 9e symfonie werd zijn naam geroepen vanuit alle hoeken van de zaal en hij werd keer op keer teruggevraagd op het podium om daar een daverend applaus in ontvangst te nemen. Ja, en deze triomf beïnvloedde de rest van Dvorak's tijd in Amerika. En hij schreef nog verschillende andere werken, waaronder ook zijn Amerikaanse suite. En daarvan hoor je nu het eerste en derde deel.

Het Luzerner Sinfonieorkester onder leiding van James Gavagan speelde het derde en daarvoor het eerste deel van de Amerikaanse suite van Antonin Dvořák.

0: kettingreactie.
1: Ja, het is weer tijd voor de kettingreactie. De vaste rubriek waarin luisteraars op andere luisteraars reageren met muziek. En vorige week sloten we een week vol piraten en boten af met de suggestie van luisteraar Jelle, die de Padstow Liveboat aanvroeg. Volgens hem een klassieker onder de brassband met een imposante scheepstoeter.

Ja, heerlijk. Nou ja, met name die flinke toeter, die leverde heel veel reacties op. Waaronder een die ons ook deed glimlachen. Want luisteraar Joke uit Gouda, die schreef: "Ha, Selma en team, gezellig hoor, die blaasmuziek om de week mee af te sluiten. En de toeter van die boot deed me ergens aan denken waar ik al heel lang niet meer aan had gedacht. Namelijk aan Toby Ricks. Weten jullie het nog? Het is alleen niet echt iets voor de radio misschien." Nou, Joke, inderdaad, het is niet echt iets voor de radio. Maar we laten stiekem gewoon een paar seconden horen, omdat het zo leuk is.

Ja, ik moet er toch weer om lachen. Dit is die beroemde Toeterix van Toby Rix. Heel grappig en voor sommige luisteraars wellicht ultiem jeugdsentiment. Maar wel echt te heftig voor deze zender. Nou, gelukkig kwamen er nog veel meer toepasselijke reacties binnen. Hoe vinden jullie ze toch steeds weer? Waaronder deze door luisteraar Henny. Die schreef: beste Selma, na die scheepsmuziek leek het me tijd voor een andere toeter. Ja, of eigenlijk meer een fluit. Namelijk in Baan Fraai, de polka van Eduard Strauss over de spoorwegen van zijn tijd. Misschien een leuke ketting?

Heerlijk eind ook weer. Dat was de polka voor orkest Baanvrij van Eduard Strauss. Hier uitgevoerd door het Cincinnati Pops Orchestra onder leiding van Eric Koensel. Dankjewel Henny voor dit hele leuke vrolijke idee. Ja, en nou gaan we deze nieuwe week dus van het water naar het staal van de spoorwegen. Ik ben benieuwd waar we morgen mee verder gaan in de kettingreactie. Reizen we verder per trein, per vliegtuig, luchtballon? Het is natuurlijk helemaal aan jullie, de luisteraars, om een nieuwe schakel aan te dragen. En stuur je suggestie naar de NPO Luister-app of spreek het in, ook altijd leuk. Of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

En dat was het Dudok Kwartet Amsterdam. Ze speelde het eerste deel van het strijkkwartet Opus 20, nummer 2 van Joseph Haydn. Zometeen dan gaan we verder met de klassieken. Blijf vooral lekker luisteren. Nu hoor je nog de Marche Écossaise sur un thème populaire van Claude Debussy. En dat wordt gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Daarna het nieuws van 10 uur. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt het doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen en vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door hevige regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 'Sertogenbosch.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken. En dat doen we zo meteen met de 5e symfonie van Antonín Dvořák. Maar nu eerst deze Military March van Edward Elgar.

De London Philharmonic Orchestra onder leiding van Adrian Bolt speelde de Military March uit de Pomp and Circumstance Marches van Edward Elgar. In de zomermaanden juni en juli van het jaar 1875 schreef Dvorak zijn vijfde symfonie. En die wordt ook wel de pastorale genoemd vanwege de idyllische sfeer en de harmonieuze melodieën. Het is het eerste werk waarin hij zijn eigen volwassen stijl volledig laat zien. En het wordt dan ook wel gezien als een mijlpaal in de muzikale ontwikkeling van de Tsjechische componist. En de muziek wordt daarbij gekenmerkt door een sterke boheemse en Slavische sfeer. Je hoort nu de London Symphony Orchestra onder leiding van István Kertész met die vijfde symfonie van Dvorak.

0: De London Symphony Orchestra onder leiding van István Kertész speelde de 5e symfonie van Dvořák.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Sopraan Inessa Galante zong Ave Maria van Giulio Caccini en werd daarbij begeleid door het Lets Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Alexander Vilomanis. Zometeen gaan we verder met de klassieken en dit is nog To a Wild Rose uit de Woodland Sketches van Edward MacDowell. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Vanavond om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen, hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft het weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, dan deelt de politie donderdag herkenbare beelden van ze. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren, voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen een aria uit La Rondina van Puccini. Het trompetconcert van Neruda. En ook nog muziek van Schubert en Rossini. Maar we gaan eerst naar Noorwegen. Met deze orkestbewerking van de eerste Noorse dans voor piano van Edvard Grieg.

En dat was een orkestbewerking van de eerste van de vier Noorse dansen voor piano van Edvard Grieg. Nemi Järvi dirigeerde het Göteborg Symfonieorkest.

Kiri te Kanawa zong de aria Il bel sogno di Doretta uit de opera La Rondine van Puccini. We gaan naar het trompetconcert van Johann Baptist Georg Neruda, een boheemse componist waarvan de geboorte en sterfdatum niet helemaal duidelijk zijn, maar van wie we wel weten dat hij uit een gerespecteerde muzikale familie kwam. In zijn jonge jaren had Neruda een goede reputatie opgebouwd als violist en dirigent in Praag en in Duitsland. En daar werd hij concertmeester van het Hoforkest van Dresden. Hij schreef onder andere 18 symfonieën, 14 instrumentale concerten en ook een opera. En een van de belangrijkste werken van Neruda is het nu volgende trompetconcert in S groot, oorspronkelijk gecomponeerd voor de posthoorn, maar ja, tegenwoordig vooral uitgevoerd op trompet, en dat wordt in dit geval gedaan door Lucienne Renaudin-Farie.

En dat was het trompetconcert van Johann Baptist Georg Neruda. En het werd gespeeld door Lucienne Renaudin-Farie samen met het Luzerner Sinfonieorkester onder leiding van Michael Sanderling.

0: Yevgeny Kissin speelde een bewerking voor piano van het Schubertlied Die Forelle.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Bravo. De aria Largo al factotum uit Il Barbieri di Siviglia, hier gezongen door bariton Dmitri Vorostovsky. En daarbij hoorde je de English Chamber Orchestra onder leiding van Patrick Summers. Ja, dan reizen we nu naar Zuid-Amerika. Zometeen komen we uit in Argentinië met een vleugje Venezuela. Daarvoor zijn we in Cuba. Maar we reizen nu eerst af naar Brazilië met deze Danza Brasileira van Jorge Morel. En dat wordt gespeeld door Milos Karadaglic.

Milos Karadaglic speelde de Danza Brasileira van Jorge Morel. Ja, en dan gaan we nu door naar Cuba met muziek van Ernesto Lecuano. Hij wordt ook wel de Cubaanse Gershwin genoemd. En veel van zijn composities zijn standaardwerken geworden in het Latijns-Amerikaanse, in de jazz en ook in het klassieke repertoire. Zijn meer dan 600 composities bevatten liederen en zarzuela's, maar ook stukken voor piano en symfonieorkest. Zoals de nu volgende Rapsodia Cubana voor piano en orkest.

Ja, we werden er helemaal vrolijk van hier in de studio. Thomas Tirino op piano en het Pools Radio Symfonie Orkest onder leiding van Michael Bartos speelde de Rapsodia Cubana voor piano en orkest van Ernesto Lecuano. Ja, dan ronden we dit Zuid-Amerikaanse blokje nu af met muziek van de Argentijnse componist Alberto Ginastera. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste componisten van Zuid-Amerika. Een van zijn leerlingen was bijvoorbeeld Astor Piazzolla. Nou, van Alberto Ginastera hoor je nu de Danza del Trigo, de graandans. En dit komt uit zijn balletsuite voor orkest Estancia.

0: Danza del Trigo uit de orkestsuite Estancia van Alberto Ginastera. En het werd gespeeld door het Simón Bolívar Symfonieorkest Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Ja, en daarmee zijn wij bijna aan het eind gekomen van de klassieken. En zometeen is hier dan de muziekfabriek met Bijtke.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, Selma, en je wil vast weten wat ik dan ga doen.
0: Ja, want je neemt altijd gezellig voorproefje
1: ja,
0: mee.
1: Ja, ik hoop trouwens dat je morgenavond niks hebt staan.
0: Ja, dan ben ik hier met een zomeravondconcert.
1: Oh, ja, ik heb namelijk 2 concerttips voor morgenavond. Ah. Ik heb ook veel muziek uit La Vita e Bella en ook traditionele volksmuziek uit onder meer Griekenland. Maar ook, ja, muzikale hits zoals deze. Ah. Dus ja.
0: Oh, heerlijk.
1: Genoeg
0: altijd
1: heerlijk.
0: Goed. Ja, ja. Zeker. Veel plezier zo bij de muziekfabriek. En wij hebben tot slot nog de Mars voor Orkest London Bridge van Eric Coates voor je. Heel graag tot morgen en veel plezier bij de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Woensdag speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, woensdag om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Luister naar Quartetto Casals, het Sitkovetsky Trio, het Danish String Quartet, pianiste Nino Guedatze en meer. Geniet van masterclasses, jong talentconcerten en een intieme festivalsfeer. Van 16 tot en met 30 augustus, zeistermuziekdagen.nl.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: 2 weken lang topmuzici en jong talent bij de Zeister Muziekdagen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. En ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.

Daar is ze hoor, de koningin. Binnengeschreden op deze muziek van Handel. Arrival of the Queen of Sheba uit Handel's Solomon. Hier gespeeld door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ja, en welkom bij de Muziekfabriek. Met vandaag een concerttip in het kader van Pride. Een traditioneel Grieks liedje en een traditional uit Mallorca. En filmmuziek uit La Vita e Bella. En ik ben benieuwd waar onze radioreisdienst ons vandaag brengt. Misschien wel naar jouw vakantieherinnering. Want welke muziek brengt je weer even terug naar die ene specifieke zomer? Met welke muziek zit je gevoelsmatig meteen weer in de auto op weg naar een vakantiebestemming? Laat het me weten via de NPO Luister app. Dan hoor je jouw zomerklanken misschien straks hier op NPO Klassiek. Maar nu eerst Beethoven.

0: Isabelle Faust speelde het derde deel uit het vioolconcert van Beethoven. En dat deed ze samen met Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado.
1: Lekkere track. Bijtske's track van de dag.
0: Tchaikovsky, Barber en Bernstein. Drie heren die niet voor niets samen geprogrammeerd staan in het concert dat celliste Harriet Krijg morgenavond geeft met een paar muzikale vrienden. Het is een concert in het kader van Pride. Tchaikovsky, Barber en Bernstein waren alle drie queer. En niet alleen hun muziek klinkt morgenavond in het concertgebouw, ook hun verhalen. Harriet Krijg vertelt in de toelichting bij het programma dat ze zich zeer verbonden voelt met deze thematiek. Deze Nederlandse celliste woont in Wenen, waar ze vorig jaar trouwde met haar vrouw. Vrijheid is ook in onze tijd niet vanzelfsprekend, zegt ze. Steun blijft nodig.

Harriet Krijg speelde deze nocturne voor cello en orkest van Tchaikovsky. Morgenavond speelt ze dus in het Concertgebouw in Amsterdam. En dan speelt ze ook onder meer muziek van Tchaikovsky. Thalassa betekent de zee. Ik heb hier een bewerking van een Grieks traditioneel volksliedje, Thalassa, over een zeeman die beschrijft hoe de zee hem wegneemt van zijn eiland en van zijn geliefde. Gespeeld door het duo Le Coultre en Van Hees.

0: L'Arpeggiata met het melancholische De Santagni vaille partir. Oftewel, ik ben weggegaan uit Santagni. Waarin de zanger het tragische nieuws krijgt dat een geliefde is overleden. Een traditioneel lied uit Mallorca.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: In deze zomerweken reizen we in de Muziekfabriek elke dag mee met de favoriete zomerreistrack van een luisteraar. Muziek die herinneringen oproept aan een bepaald land, een bepaald vakantiemoment of een bepaalde reis. En vandaag komt de radioreisdienst van Marcia. Zij schrijft: mag de radioreisdienst vandaag naar Jamaica? Ik heb daar een paar jaar gewoond en denk er graag aan terug. Aan de warmte, aan de kleurrijke sfeer en aan het ontspannen tempo van het eiland.

William Chapman Nayaho. Speelde deze muziek van Oswald Russell. En denk je, ken ik niet, nooit van gehoord, deze Oswald Russell. Dat was een Jamaicaanse violist, componist, dirigent en muziekpedagoog. En hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van klassieke muziek op Jamaica. Hij combineerde Europese klassieke muziekvormen met Caribische ritmes en volksmuziek. Je hoorde het tweede van zijn drie Jamaicaanse dansen.

Los Angeles Philharmonic speelde onder leiding van Esape Kasalonen de prelude à la Prémédie d'une Faune van Claude Debussy. Een man met een fiets botst in een pittoresk Italiaans stadje op een beeldschone vrouw. Zo begint La Vita è Bella met deze muziek van Nicola Piovani.

Nino Rota, bekend van zijn muziek voor onder meer de Godfather films. Maar hij schreef ook dit trio voor piano, klarinet en cello. Je hoort het derde deel hier uitgevoerd door het Chimaira trio. Over een kort moment dat een blijvende indruk achterlaat gaat Momentary, een pianowerk van de IJslandse componist Ólafur Arnalds. Voices 8 kwam met een bewerking van dit werk voor harp en koor.

harpist Oliver Was samen met Voices 8. Je hoorde Momentary, muziek van Oliver Arnolds. Zometeen, na het nieuws van 1 uur, perfecte muziek om een after lunch dip tegen te gaan. Mozart op zijn energiekst. Maar eerst is dit echte bruiloftsmuziek van Felix Mendelssohn.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Vanavond om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen, maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat die steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. En ook mogen meterkasten niet als opruimhok gebruikt worden. Want ook daardoor kunnen ze oververhit raken. FIFA-voorzitter Infantino haalt een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Bijtske de Jong.

het energieke derde deel uit Mozarts 34e symfonie. Gespeeld door het Mozarteum Orkester Salzburg onder leiding van Hans Graf. En welkom terug bij de Muziekfabriek. Met zometeen een bijzondere concerttip voor morgenavond in Apeldoorn. En ik laat je het grootste raadsel uit de muziekgeschiedenis horen dat nog steeds niet is opgelost. Elgar's Enigma-variaties. Maar nu eerst een werk voor dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Het vierde deel uit blaasquintet nummer 11 van Antonin Reicha.

0: Het Albert Schweitzer Quintet speelde het vierde deel uit het blaasquintet nummer 11 van Antonin Reicha.
1: Goed idee!
0: Ze zijn even in Nederland. 66 Oekraïense jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Even draait hun leven niet om oorlog, om luchtalarmen, angst en omgekomen familieleden, maar om muziek. Deze 66 jongeren vormen het Youth Symphony Orchestra of Ukraine en zijn in Nederland om twee concerten te geven. Gisteren in het Concertgebouw in Amsterdam, morgenavond in Apeldoorn. Meespelen aan dit orkest geeft hen niet alleen de kans om zich muzikaal te ontwikkelen, iets wat in Oekraïne op dit moment bijna niet lukt, maar vooral ook om niet de hoop te verliezen. Want als je samen muziek maakt, denk je even niet aan alle problemen en ellende. Zo vertellen de muzici in de verschillende interviews die ze afgelopen dagen gaven in Nederlandse media. Ik zag een video van het orkest op YouTube van een concert waarin het Beethoven's vijfde symfonie speelt. Ja, en als je de kracht van muziek wil ervaren, zoek dan die video even op. Ik heb hier een fragment uit die video, met dus een fragment uit Beethoven's vijfde symfonie.

Een flartje Beethoven uit zijn vijfde symfonie. Dit was het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Gedirigeerd en opgericht door Oksana Liniv. Zij was in 2021 de eerste vrouw die tijdens de Bayreuther Festspiele een opera dirigeerde. En sinds 2022 is ze algemeen muzikaal directeur van het Teatro Comunale di Bologna. En in haar eigen tijd dirigeert ze pro bono dit Oekraïns jeugdorkest. Omdat ze ziet hoe belangrijk het is. En als je deze jongeren dus live wil horen spelen, dan kun je morgenavond terecht in Apeldoorn in Theater Orpheus.

0: Bogoroditsa Devo uit de Vespers van Rachmaninoff. En daarvoor klonk het derde deel uit strijktrio nummer 12 van Julius Röntgen.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Componist Edward Elgar spendeerde in zijn vrije tijd graag uren in zijn schuurtje om scheikunde-experimenten te doen. Hij was een nieuwsgierige uitvinder en hield ervan om moeilijke vraagstukken op te lossen. En zo'n vraagstuk creëerde hij ook zelf. Geen scheikundig vraagstuk, maar een muzikaal met zijn enigma-variaties. Toen Elgar die muziek schreef, maakte hij eigenlijk een muzikaal vriendenboekje. Elke variatie is een portret van iemand uit zijn leven, maar hij zette de bijbehorende namen er niet bij. In plaats daarvan gebruikte hij mysterieuze afkortingen en bijnamen. Zo is C.A.E., de eerste variatie, zijn vrouw Alice, en Nimrod, de laatste variatie, zijn goede vriend August Jäger. Maar het grootste geheim zit hem in de naam Enigma, dat raadsel betekent. Want Elgar had een bepaald thema in zijn hoofd waar hij een tegenmelodie van schreef en daar varieerde hij op. Maar wat dat eerste thema geweest is, dat is tot op de dag van vandaag een raadsel. En zo blijven de Enigma-variaties meer dan 100 jaar later een muzikale speurtocht. Wie zit er achter de portretten? En vooral, welk muzikaal geheim heeft Elgar precies verstopt?

0: Het BBC Scottish Symphony Orchestra speelde onder leiding van Martin Brabins de Enigma-variaties van Edward Elgar.
1: Hit van de week.
0: Het is weer maandag, dus tijd voor een nieuwe hit van de week. Deze week hoor je muziek uit de film A Summer Place uit 1959. Max Steiner, een leerling van Mahler en van Brahms, schreef de muziek.

Clément Doucet schreef deze fantasie foxtrot op thema's van Chopin. Hier gespeeld door Alexandre Taro. Zometeen, na 2 uur, dan is het tijd voor Maatwerk met Mieke van der Wij. Ik heb hier nog een fragment uit het 2e deel van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. En ik wens je een mooie middag verder.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Luister naar Quartetto Casals, het Sitkovetsky Trio, het Danish String Quartet, pianiste Nino Guedatze en meer. Geniet van masterclasses, jong talentconcerten en een intieme festivalsfeer. Van 16 tot en met 30 augustus, zeistermuziekdagen.nl.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
4: 2 weken lang topmuzici en jong talent bij de Zeister Muziekdagen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Maatwerk. We begonnen met een stuk van Antonio Vivaldi in het Sinfonia voor Strijkorkest. Vivaldi, de rode priester uit Venetië. Het werd gespeeld door Modo Antiquo.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan ook weer op pad. Wat is vandaag de bestemming? Ik geef zo 3 hints. En als je het raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon met een maatwerklogo en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn 1. Skoda. 2. Hoppig, helder en goudgeel. En 3. Gambrinus. Wat is onze bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl. Nog 1 keer de hints. Skoda, hoppig helder en goudgeel. En Gambrinus.

Moonwinds heet dat gezelschap en ze speelde een serenade voor blazers van Mozart. Pride is dit weekend begonnen. Het zal je vast niet ontgaan zijn. Loopt nog door tot en met zaterdag. Dan is de Canal Parade. En daarom vandaag een lied van Rita Strohl op een gedicht uit Les Chansons de Bilitis van Pierre Louis. Dat is een dichtbundel die gaat over de lesbische liefde. Werd een bijzonder verzamelboek binnen de lesbische gemeenschap. Pas in de jaren 70 verscheen er een officiële herdruk. En die Bilitis, die werd gepresenteerd. Aanvankelijk als een vrouw die leefde in de 6e eeuw voor Christus, een soort Sappho. En het zou dan om een vertaling gaan uit het Oud-Grieks. Maar dat bleek allemaal niet zo te zijn. Die Pierre Louis die had het allemaal gewoon zelf verzonnen. Maar goed, mag de pret niet drukken. Rita Strohl, Chance de Bilitis, nummer 12, een wiegelied, gezongen door Elsa Dreisig, sopraan. En ze wordt begeleid door Romain Louveau.

0: Ik hoor de zee. Volgens mij hoor ik de zee. En dat zou helemaal goed kunnen, want de componist van deze muziek is Jean Cas. En dat is niet alleen een componist, maar ook een marineofficier die zijn hele leven in Brest heeft gewoond, in Bretagne. Ja, dat is ook weer zo'n leuke combinatie. Je hebt mensen die zijn breakdancer en countertenor, maar je zijn er dus ook die zijn componist en marineofficier. Je hoorde een suite en duo voor fluit en harp van hem. Gespeeld door Juliette Hurel en Isabelle Moretti.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, ze is toch wel een van de grootste pianisten ter wereld, de Argentijnse Marta Argerí. Ze is inmiddels 85, maar ze gaat gewoon door. Als je kijkt op haar site, dan heeft ze gewoon een heleboel concerten heeft ze op stapel staan. En een van hen is in ieder geval in Nederland, 11 december in de Doelen. Dan gaat zij spelen, begeleid door het Rotterdam Philharmonisch. Het eerste concert voor piano en orkest van Ludwig van Beethoven. En daar gaan we ook nu naar luisteren. In ieder geval naar deel 1.

Marta Argerich met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Heinz Walberg. Het was een opname uit 1992. En ik zei het al, dit komende jaar nog, 11 december, gaat zij opnieuw dit concert spelen in De Doelen. En dan begeleid door het Rotterdam Philharmonisch. Marta Argerich. En ik zei net, ze is 85 en ze gaat nog steeds door. Dat is niet helemaal toevallig, want er zijn best veel pianisten die heel oud worden en vaak ook nog heel lang doorgaan met optreden. En dat komt door een combinatie van mentale training en fysieke souplesse. Hè? Dat stimuleert de bloedsomloop, dat bewegen van die vingers. En ritmes onthouden en noten lezen, dat houdt de hersenen scherp. En dan heb je ook nog eens een keer veel plezier en vreugde in je leven. En dat draagt allemaal bij aan een gezond en lang leven. Dus als je dat wil, word pianist. Dan moet je natuurlijk nog wel enige talent ervoor hebben, dat wel. Goed, Ludwig van Beethoven. Misschien komt hij op het 10-euro-biljet. Daar kunnen we allemaal over stemmen. Tot 21 september.

Twee keer muziek uit Zuid-Amerika. Eerst de Argentijnse Jorge Morel, een danza brasileira, gespeeld op gitaar door Laura Mazon Franchi. En zojuist muziek van Ignacio Figueredo, een Venezolaanse harpist die trouwens ook 96 is geworden. Dus het kan ook met een ander instrument oud worden. Gespeeld door Vincenzo Capizzuto El Gavilan. En ik heb dat even opgezocht. Dat betekent de sperwer, een haaf-ik-achtige vogel. L'Arpeggiata was het verder onder leiding van Christina Ploehaar. En dan zijn we al bijna weer aan het einde van het eerste uur. Jeetje, wat gaat het toch snel met mooie muziek. Tot aan het nieuws, Jozef Haydn.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Vanavond om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 andere mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden. Anders deelt de politie herkenbare beelden van ze. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 en graden aan zee en 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Wij geloven in maatwerk.
3: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Welkom bij het tweede uur van Maatwerk. We begonnen met het derde deel van de zesde symfonie van Franz Schubert. Gespeeld door het WDR Symfonieorkest Keulen onder leiding van Günter Wand. In Keulen hebben ze een rijk muziekleven, want er zijn nog meer orkesten daar. Concerto Keulen bijvoorbeeld, daar gaan we straks naar luisteren. In een symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan op zoek naar een stad ergens op de wereld. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn 1. Skoda. 2. Hoppig, helder en goudgeel. En 3. Gambrinus. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl.

De Dorrit Ensemble hoorde je met het eerste deel van het derde strijkkwartet van William Shields, een Engelse componist. Hij kende Haydn. Hij leefde van 1748 tot 1829. En dan gaan we nu naar muziek van Rheinberger. Nimm mich, o Herr, in deine Hut. Neem mij, o Heer, onder uw hoede. Gevolgd door het eerste deel uit de derde cello-suite van Bach, gespeeld door Mirjam Prandi. En voor Rheinberger was Bach een belangrijke inspiratiebron. En dat kun je goed horen. Beiden waren meesters in de kerkmuziek, het contrapunt en de muziektheorie.

0: Het eerste deel van de eerste cello suite, ik zei de derde, maar het was de eerste. Gespeeld door Mirjam Prandi. Een vrij verse cd is dit jaar uitgekomen. Muziek van Bach en daarvoor muziek van Josef Rijnberger.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Concerto Köln, ik zei het net al, daar gaan we nu naar luisteren met muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Ja, muziek die hij in zijn jeugd heeft geschreven, want je weet misschien dat hij een hele rijke vader had en hij kreeg vanaf zijn 11e jaar de kans om zijn composities met een huisorkest uit te proberen, uitsluitend als onderdeel van zijn studie. En tot zijn 14e jaar schreef hij 12 complete symfonieën, plus nog een los deel. Het was eigenlijk niet de bedoeling om die werkjes uit te geven. Geïnspireerd door de strijkersymfonieën waren ze van Emmanuel Bach. Maar het is uiteindelijk toch gebeurd. Maar daar moesten we voor wachten tot 1950. En daarna ging hij pas echte volwassen symfonieën schrijven. Toen was hij ook nog heel erg jong. Maar goed, dan begint die telling dus opnieuw. Dit is de 7e van die jeugdsymfonieën, uitgevoerd door Concerto Köln.

Nou, dat lijkt me toch helemaal geen kinderachtig werk. Deze jeugdsymfonie, de zevende van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Concerto Köln. En dan nu naar muziek van een vrouwelijke componist, Melanie Bonis. 300 werken heeft ze geschreven. Ze heeft zichzelf Mel genoemd, omdat dat inderdaad in die tijd, eind 19e eeuw, natuurlijk weer not dun was als je een vrouw was. Zometeen klinkt het eerste deel uit Soir Matin, dat schreef zij in 1907. Het is zangerig, het is melodisch. En componist Saint-Saëns prees haar voor dit werk. Hij is wel op een manier waar we nu een beetje raar tegenaan kijken. Hij zei, ik had nooit gedacht dat een vrouw zoiets zou kunnen schrijven. Maar goed, ze kent alle slimme trucjes van het componistenvak.

Na de muziek van Melanie Bonis of Mel Bonis door het Neventrio hoorde je muziek van David Raskin. Eigenlijk heet hij Raksin, maar op een of andere manier is dat Raskin geworden. Ja, dat is natuurlijk gewoon makkelijker uit te spreken. En het was veel muziek uit 1944. Laura, een Amerikaanse film noir. Andy Wood op trombone en Symphonia of London onder leiding van John Wilson. En die David Raskin noemen ze ook wel de grootvader van de filmmuziek. Onze slotmuziek dit uur is van Edward Grieg, het Gothenburg Symfonieorkest, onder leiding van Neeme Järvi, met het vierde deel van een symfonie van Grieg.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Woensdag speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasem in Nijmegen. Luister mee, woensdag om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 4:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rijs. Dat is net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens Duitse media is de Nederlander gewurgd. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: NPO Klassiek.
5: Omroep Max.
6: Dat betekent ook dat we maatwerk kunnen bieden in name die grensgebieden waar dat moeilijk wordt.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Het derde deel van de achtste symfonie van Antonín Dvořák. Daar begonnen we het derde en laatste uur van maatwerk mee. Het werd uitgevoerd door Deutsche Radio Philharmonie onder leiding van Pitari in Kienen. Zometeen muziek van de schoonzoon van Dvořák, Jozef Suk. Maar eerst iets anders.
1: De bestemming.
0: Ja, we zijn nog steeds op zoek naar onze bestemming vandaag. Ergens op de wereld ligt deze stad. En als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Maar goed, het is nu pas maandag, dus dat duurt nog even voordat hij eruit gaat, donderdag. En dat is een mooie hoofdtelefoon met een maatwerklogo, een draadloze hoofdtelefoon. De hits van vandaag zijn 1. Skoda. 2. Hoppig, helder en goudgeel. En 3. Gambrinus. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl.

een groep die zichzelf Trio 258 noemt of 258, zou ook nog kunnen. En ze speelde een elegie voor pianotrio van Jozef Soek, de schoonzoon dus van Dvořák. En de componist van de volgende muziek heeft ook weer een lijntje met Soek. Bohuslav Martinu was namelijk een leerling van hem. Want Jozef Soek werd op het eind van zijn leven rector van het Praags Conservatorium, waar die Bohuslav studeerde. Maar daar is hij wel weer van afgetrapt, lees ik, vanwege onverbeterlijke achterloosheid. Nou ja, hij heeft het toch gered. We gaan luisteren naar een van zijn Maria-liederen. Het ontbijt van de maagd Maria. Gespeeld door Jacob Visser op viool.

0: Het is jammer dat ik geen Tsjechisch versta, want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het ontbijt van de Maagd Maria inhoudt. Maar goed, daar komen we op deze manier dus niet achter. Het was een compositie van Bohuslav Martinu, een Tsjech, een leerling van Soek, Jacob Fischer, violist, en de Martinu Voices onder leiding van Lucas Vasilek. Die hoorde je ook.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: In het vorige uur hadden we het over de jeugdwerken van Felix Mendelssohn Bartholdy. Maar ja, dat Mozart al vroeg tot fantastische dingen in staat was, dat is ook bekend. Het nu volgende concert voor viool en orkest schreef hij toen hij 19 was. En er zit toch nog weer een vleugje Tsjech bij, want Jan Maráček, een jonge violist, komt uit Tsjechië. Hij wordt begeleid door het ORF Radio Symfonieorkest Wien onder leiding van Howard Griffiths. Ik ga nu eens even iets langer mijn mond houden en dan kunt u genieten van de muziek.

tweede vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door de Tsjechische violist Jan Mraček. Ik zei net een jonge violist. Nou, dat klopt ook wel. Wij vinden iemand van 35 jong. Maar toen dacht ik opeens, ja, Mozart die is gestorven op zijn 35ste. Dus het is allemaal heel erg betrekkelijk. Ik wil nog even terugkomen op dat ontbijt voor de maagd Maria. Ik kreeg daar wel leuke reacties op. Iemand die zei, dat moeten natuurlijk Maria-kaakjes zijn. Nou, dat vind ik heel grappig bedacht. Maar het echte antwoord kreeg ik van Willeke. En die zegt, die heel specifiek plantje is dat, ontbijt van de maagd Maria. Het staat in veel Oost-Europese volkstradities, staat dat symbool voor maagdelijkheid. Het is een groenblijvend plantje met kleine paarsblauwe bloemetjes. En schrijft ze dan ook nog, de bijnaam verwijst vaak naar de dauwdruppels die 's ochtends op de glanzende blaadjes en de bloemen liggen. Wat in de volksmond symbolisch gezien werd als het ontbijt of de morgendauw voor de heilige maagd. Kijk, daar heb je eens wat aan dat soort luisteraars. Dankjewel, Willeke. Ik ben heel blij dat ik dat nu weet.

Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Václav Neumann. Met muziek van een Tsjechische componist. Ja, veel Tsjechen dit uur. Oscar Netbal, Vals Triste. En ik kende die man eigenlijk niet, dus ik ging hem eventjes zoeken, iets meer over zijn leven. En er staat er dat hij diverse operettes schreef, maar als gevolg van jarenlange schulden pleegde hij zelfmoord door op de kerstavond van 1930 uit het raam van het Nationaal Theater te Zagreb te springen. Het is zo'n advertentie van: knijp er niet tussenuit, maar ga groots. Nou, dat heeft hij dus wel geprobeerd, hoor. Op kerstavond dan ook nog eens uit het raam van het Nationaal Theater. Vals Triste kreeg dan opeens weer een hele andere betekenis.

0: de bestemming.
1: Ja, die gaan we nu bijna bereiken. De hints waren Skoda, hoppighelder en goudgeel en Gambrinus. En een heleboel mensen hadden het goed. De winnaar is vandaag geworden Henk van de Molen. En hij geeft zelf het antwoord.
2: Met op de achtergrond maatwerk ga ik voor Pilsen. Als bierliefhebber ben ik er ooit geweest. En Skoda is natuurlijk Skoda Transportation en de auto's die daar vandaan komen. En Pilsen, hè, Pils, hoppig, helder, goudgeel. Pilsener bier komt daar vandaan. En Gambrinus is een Tsjechisch biermerk. En ook geproduceerd in Pilsen. Nou, dankjewel. Leuke middag. Groetjes Henk.
1: Ja, Henk van der Molen die had het dus goed. Aanstaande donderdag dan gaan we horen of hij de weekprijs ook gewonnen heeft. Want ja, er zijn altijd ook nog 3 andere kandidaten. We gaan nog even drinken. Dat past wel toch nu? Henry Purcell, He That Drinks Is Immortal.
0: Bestemming bereikt.
1: He That Drinks Is Immortal.
0: Bestemming bereikt.

Mirko Ludwig en het ensemble La Ninfea. Zij brachten muziek van Henry Purcell ten gehore. He That Drinks Is Immortal, een vrolijk drinklied. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van Maatwerk van vandaag. Zometeen is onze slotmuziek nog van Bedrich Smetana, Mijn Vaderland. Hier gaat Hans Smit verder met Podium. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan Marta Argerich. Die eigenzinnige 85-jarige pianiste waar we het eerder in de uitzending over hadden, die zei ooit: het publiek is niet belangrijk voor mij en dat is het ook nooit geweest.

0: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is erbij, live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Straks om 8 uur, Richard Strauss en Joseph Canteloube in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat het ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle en de strijd is zeker nog niet gewonnen, zegt hij. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen probeert de politie te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van zo'n 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht is het vrij helder en de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.
2: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 27 juli. Leuk dat je luistert. We zijn tot 7 uur bij je met nieuws uit de wereld van de klassieke muziek. Bernard Hauk is de winnaar van het Internationaal Orgel Improvisatieconcours in Haarlem. We gaan backstage bij het Wereldmuziekconcours in Kerkrade met artistiek directeur Björn Bus. En in de rubriek Zomerbrief de liefde van Janáček voor Kamila Štuslová. Maar eerst, op de nieuwe cd van Erik Bosgraaf en vrienden wordt Telemann gecombineerd met volksmuziek uit Midden-Europa. En dat klinkt zo.

Bewerkingen die Erik Bosgraaf maakte van muziek van Georg Philipp Telemann. Je hoorde hem samen met de heren, drie Italiaanse muzici van het Italiaanse ensemble Filo Barocco op een nieuw album. En de kern van het project wordt gevormd door het Rostock-manuscript, een historische bron voor volksmuziek uit Midden-Europa. Telemann werd daardoor gefascineerd. Ja, nieuws dan. De Duitse organist Bernhard Hauck heeft vrijdag het internationaal orgel-improvisatieconcours in Haarlem gewonnen. Na een week vol improviseren vond de finale plaats in de Groothof Sint-Bavokerk als onderdeel van het Orgelfestival Haarlem dat dit jaar 75 jaar bestaat. Er waren nog andere prijzen te verdelen, zoals de publieksprijs. Die ging naar de Amerikaanse organist Alex Leonardi. En de beste improvisatie van het hele concours werd gewonnen door Andy Brown. Dit vertelde artistiek directeur Peter Ouwekerk van het festival ons vrijdagnacht over de spannende slotwedstrijd. De tweede opdracht, zo schreef hij, was een heel bijzondere. Er werd een geluidsfragment van ongeveer 15 seconden afgespeeld, waar de deelnemers het vervolg op moesten improviseren. Het fragment was de authentieke zang van oude Georgische muziek. Wat de drie finalisten echter niet wisten, was dat halverwege hun improvisatie een nieuw fragment werd ingestart, namelijk een eerbetoon aan Miles Davis. Einde citaat. Ja, Ouwekerk die hield vorige week een dagboekje voor ons beiden, nog terug te vinden is op npoklassiek.nl/podium. Nou, tijdens het concours moesten deelnemers steeds met maar korte voorbereidingstijd improviseren op uiteenlopende opdrachten. Dit is Bernhard Hauck.

0: Bernard Hauk op het orgel. Het Müller-orgel van de Groothof Sint-Bavokerk in Haarlem. Finale van de 56e editie van het orgel-improvisatieconcours Haarlem. Hij improviseerde op Georgische zang en op Yesternow van Miles Davis. Het was een eigen opname van het concours, gemaakt op vrijdag 24 juli. Afgelopen vrijdag in het kader van het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Pianist Mitsuko Uchida die bracht vrijdag een nieuwe opname uit van de late sonates van Ludwig van Beethoven. Het gaat om een live opname gemaakt in haar thuisbasis, de Suntory Hall in Tokio. Na het verkeer hoor je de finale van de sonate nummer 3. Maar eerst gaan we naar de ANWB, want het is 4:15 precies. Helene de Geest, goedemiddag Helene.
1: Goedemiddag Hans. Ja, het valt heel erg mee met de drukte op de weg. Je merkt nu echt wel dat het zomervakantie is. Bij elkaar maar 60 kilometer file. Wel veel vertraging is er op de A16 van Breda naar Rotterdam door wegwerkzaamheden bij Moerdijk. De rechte rijstrook is daar dicht tot 3 augustus en dat leidt tot file vanaf Breda Noord. De vertraging is ongeveer een half uur.
2: Podium met Hans Smit op

0: finale uit de sonate nummer 31, opus 110 van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Mitsuko Uchida op haar nieuwe album. Dat is opgenomen op haar thuisbasis, of in haar thuisbasis, de Suntory Hall in Tokio. Opname van oktober 2025. Op dat album ook de sonates opus 109 en 111. Een zomerconcert bezoeken, ja, dat betekent voor de luisteraar ontspannen, maar achter de schermen is het hard rennen om al die programma's en festivals vorm te geven. Podium neemt je deze zomermaanden backstage door heel Europa. Zoals bij dit concours, dat ook wel de Olympische Spelen van de blaasmuziek wordt genoemd. Dan hebben we het natuurlijk over het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Sinds 1951 geldt het als een van de belangrijkste internationale festivals voor blaasmuziek. Eens in de 4 jaar komen hier duizenden muzikanten van over de hele wereld samen met een breed programma waarin onder andere competitie en concertpraktijk centraal staan. Deze 20e editie begon eerder deze maand, gaat zijn laatste week in. En wij volgen het festival deze hele week voor onze zomerse rubriek Backstage. Vandaag is artistiek directeur Björn Bus aan het woord. Die vertelt hoe zaterdag op het WMC achter de schermen werd beleefd. Op die dag werden de wereldkampioenschappen Eerste Divisie Harmonie gehouden.
1: Ja, absoluut. Je bevindt je hier dus in de jurykamer. Hè. Dit is ook eigenlijk de beste plek om deze concertwedstrijden goed te kunnen beoordelen. Je hebt een mooi overzicht over het podium. Je kunt goed uitkijken op die orkesten. De akoestiek is hier uitstekend. Alle formulieren liggen er. Zo dadelijk komt de jury binnen. En dan gaan we beginnen.
0: Ja, dat was een kort fragment met Björn Bus, artistiek directeur van het Wereldmuziekconcours. Dat deze week besloten wordt in Kerkrade. We volgen ze de hele week. Kijk op npoklassiek.nl/podium voor de hele video.

The March. De Mars uit Kenilworth van Arthur Bliss was dat. Door de Black Dyke Band onder leiding van John Wilson. Muziek die wellicht ook wel geklonken zou kunnen hebben op dat grote WMC in Kerkrade. Het Wereldmuziekconcours. We volgen ze de hele week. Je kunt op nploklassiek.nl/podium de video zien. Verschillende aspecten van het klaversymbool in de 20e eeuw die komen aan bod op het nieuwe album van Justin Taylor. Het is opgebouwd rond vier belangrijke concerten. Dat van Manuel de Falla, Francis Poulenc, Jean Francais en Henryk Korecki. Die worden met elkaar verbonden door stukken voor solo klaversymbool van Béla Bartók. Taylor werd geïnspireerd door klaversymbool pionier Wanda Landowska. Die was bevriend met Francis Poulenc. En die schreef voor haar een concert. Taylor raadpleegde het exemplaar van de bladmuziek van Landowska in Washington van dit Concert Champêtre met haar aantekeningen. En dit middendeel neemt je mee naar de 18e eeuw.

bijzonder, hè? Die klaversimbelklank naast dat orkest. Concert voor klaversimbel en orkest van Francis Poulenc. Tweede deel eruit, het Concert Champêtre. Je hoorde Justin Taylor op het klaversimbel bij het Orchestre National de Lille, onder leiding van Chloé Dufresne. En het staat op een album waarop ook klaversimbelconcerten van Manuel de Falla, Jean Francais en Henrik Korecki zijn te vinden. Het is het album van de week op NPO Klassiek. Het is te beluisteren op de site van NPO Klassiek. Al meer dan 35 zomers lang klinkt er meer dan 35 zomers klinkt er opera in de Friese openlucht bij het plaatsje Spanga. En dit weekend is de nieuwe productie daar begonnen. De Rozenkavalier van Richard Strauss, initiatiefnemer van die opera in Spanga, is regisseur Corine van Dijk van Eyck. En ook in deze 37e jaargang heeft ze een spraakmakende opera op het weiland weten te krijgen, als we de vele recensies mogen geloven. Nog tot half augustus te zien op het Friese platteland, dus eventueel met diner vooraf te boeken. Kijk op de site operaspanga.nl voor alle details. Het beroemde duet nu uit De Rozenkavalier. Graaf Octavian heeft de schone taak gekregen om namens baron Ox een zilveren roos aan Sophie te overhandigen als teken van hun voorgenomen huwelijk. Maar dan worden Octavian en Sophie opslag verliefd. Mir ist die Ehe wiederfahren.

0: Het duet Mir ist die Ehre widerfahren uit De Rosenkavalier van Richard Strauss. Nathalie Dessay hoorde Angelica Kirschlager en het orkestra of the Royal Opera House Covent Garden onder leiding van Antonio Pappano. Muziek die dus ook klinkt in de velden bij Spanga. Meer informatie daarover operaspanga.nl. Nu is het 6:08, tijd voor de ANWB en daar zit Helene Geest.
1: Naast vertraging bij Dordrecht is er vanmiddag vertraging op de A1 door een ongeluk van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld ging het mis. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. De rest van de files wordt nu snel korter.
2: Podium met Hans Smit op NPO.

Dit was Jelenka met Angel Luis Sanchez Moreno en Ramon Ortega Quiero op de hobo. Op naar het nieuws. Daarna gaan we door. Wat gaan we dan doen? Nou, onder andere hebben we aandacht voor een tijdreis. We gaan een eeuw terug met muziek uit de Roaring Twenties, de blues. En we staan stil met de verjaardag van Ricardo Muti. En wil je ons bereiken? Dat kan altijd via de NPO Luister-app. Onze site heeft ook heel veel informatie natuurlijk te vinden op npoklassiek.nl/podium. Heel graag, tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle en de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege de brand zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen probeert de politie te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op, richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. Tientallen mensen hebben melding gemaakt van discriminatie tegen LHBTI'ers bij het begin van de World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Dat meldt de organisatie Report It Always, kortweg RITA. Daar kwamen meer dan 70 meldingen binnen. Normaal gesproken zijn het er maar een paar per dag, schrijft de regionale omroep NH. Vooral bezoekers van de Pride Walk en van het Milkshake Festival zeggen dat ze werden lastiggevallen. Volgens RITA zou de grote toename mede kunnen komen doordat de organisatie zichtbaarder is tijdens de Pride. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van zo'n 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Ook de 2 laatste verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Eerder hadden 2 minderjarige jongens zich al gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en schoppen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie van Nijmegen deelde geblurde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81. Het weer, af en toe zon, vannacht vrij helder. Het is zo'n 14 graden vannacht en vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.

Wabash Blues was dat, door Isham Jones en his orchestra. Ja, deze zomer gaan we in het podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands, de roaring twenties, de roerige jaren twintig, toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Isham Jones, je hoorde hem net, had in 1921 een hit met dit Wabash Blues. Zijn orkest was in de jaren 20 en 30 een van de populairste dansorkesten met een hele reeks hits. Nog zo'n beroemde band uit die tijd, die van Fletcher Henderson.

0: Baby, won't you please come home? En de Clarinet Marmalade door het Fletcher Henderson Orkest. Dus Fletcher Henderson en zijn band. En daarvoor hoorde je Isham Jones en zijn orkest. Clarinetist Benny Goodman speelde in beide bands. Heel kort in het orkest van Isham Jones. Maar met Fletcher Henderson had hij een nauwe samenwerking. Benny Goodman, ja, die zou in de jaren 30 zelf beroemd worden als bandleider. Veel componisten schreven muziek voor hem. Aaron Copland, Bela Bartok, Leonard Bernstein en ook Igor Stravinsky. En die hoor je zo. Maar eerst voor de laatste keer om 6:14 naar de ANWB. En daar zit Helene Geest. Goedenavond, Helene.
1: Goedenavond. Ja, er staan niet veel files meer, maar de files die er nog staan leveren wel heel veel vertraging op, zoals op de A29 Berg op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht is de vertraging nog 35 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht.
2: Podium met Hans Smit op

Het Ebony Concerto, concert voor klarinet en instrumentaal ensemble van Igor Stravinsky. Mooie link tussen klassiek en jazzmuzici met hun roots in de Roaring Twenties. Hier hoorde je Pierre Genisson op de klarinet bij de BBC Concert Orchestra onder leiding van Keith Lockhart. En morgen weer een nieuwe aflevering in onze zomerserie over de Roaring Twenties.

Muziek van Francesco Rognoni Taggio, het tweede deel uit zijn madrigaal Itinerite Voi Lagrime Mie, gezongen door Capella Mariana onder leiding van Bruce Dickey. Staat op een album La Nobilità di Milano, Music from the City of the Spanish Viceroys. Ja, Cupido is in het een spel, nou dan weet je het wel. Het is onbekende muziek, dus van deze componist uit Milaan. Geschreven aan het begin van de 17e eeuw, mooi. Morgen is het 85 jaar geleden dat de Italiaan Riccardo Muti werd geboren. Hij is over de hele wereld een gevierd dirigent. Was chef bij grote orkesten in de Verenigde Staten, zoals Philadelphia en Chicago. Bij het Teatro alla Scala in Milaan. En hij is nog steeds een veelgevraagd gastdirigent. Op zijn cv staan maar liefst 7 keer het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. En deze week zetten we hem in de gouden opname van Podium in het zonnetje. We beginnen vandaag met muziek uit zijn vaderland, Italië. Ottorino Respighi die schreef een aantal symfonische gedichten, geïnspireerd door Italië. Dit is het Del Pini di Roma, oftewel de pijnbomen van Rome. De uitvoering van het Philadelphia Orchestra is gepassioneerd. En Muti geeft de solisten alle ruimte en die pakken ze ook. Een opname uit 1985.

majestueuze pijnbomen van Roma. Pini di Roma van Respighi was dat, door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti. En morgen hoor je een nieuwe gouden opname van deze Italiaanse dirigent. In Podium lezen we in de rubriek Zomerliefde elke dag iets uit het geschreven oeuvre van een componist, zoals dagboekfragmenten of brieven. Vandaag de eerste brief die de Tsjechische componist Leos Janáček schrijft aan Kamila Stoslova. Hij ontmoette haar in 1917 in een Moravisch kuuroord. Hij 63, zij 25. En een jarenlange correspondentie volgt waarin Janáček zijn gevoelens steeds explicieter maakt. Wat begon als een toevallige kennismaking groeit zo uit tot een intense eenzijdige liefdesrelatie die Janáček tot aan zijn dood blijft voeden en die doorklinkt in een groot deel van zijn late werk. Zo begon het allemaal. Geachte mevrouw, aanvaard alsjeblieft deze paar rozen als teken van mijn grenzeloze achting voor u. U bent zo innemend in uw karakter en in uw verschijning dat uw aanwezigheid een mens verheft. U straalt warmte uit en kijkt met zoveel vriendelijkheid naar de wereld dat men liever niets liever wil dan met u hetzelfde te beantwoorden. U zult het misschien niet geloven, maar ik ben oprecht gelukkig dat ik u heb ontmoet. Des te sterker voel ik mijn eigen eenzaamheid en het lot dat mij is toebedeeld. Denk alsjeblieft goed over mij, zoals u altijd in mijn herinnering zult blijven. Uw toegewijde Leos Janáček. Een eerste brief van Janáček aan Kamila Stoslova. Het begin van een correspondentie die uiteindelijk uitgroeit tot meer dan 1000 brieven. Zijn gevoelens voor haar zouden later doorklinken in het strijkkwartet Intieme Brieven. Morgen de tweede van die 1000 op je radio. Dit strijkkwartet is een liefdesverklaring aan haar. Je hoort uit dat Intieme Brieven het tweede deel.

0: tweede deel, het adagio uit het strijkkwartet nummer 2. Intieme brieven van Leos Janáček, de muzikale liefdesverklaring aan Kamila Stuzlova. Zo dadelijk open je met Annemieke Bosman. Podium is er morgen weer. Heel graag tot dan. Prettige avond.
1: NPO Klassiek. Van de Alpen naar de Auvergne. Het London Philharmonic Orchestra duikt de natuur in, samen met dirigent Edward Gardner. Het zomeravondconcert is er.

0: live vanaf de BBC Proms in Londen. Luister mee. Straks om 8 uur Richard Strauss en Joseph Canteloube in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich nu gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en de speedboot is nog niks teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: En dat schot zorgde in de 103e minuut voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Luister naar Quartetto Casals, het Sitkovetsky Trio, het Danish String Quartet, pianiste Nino Guedatze en meer. Geniet van masterclasses, jong talentconcerten en een intieme festivalsfeer. Van 16 tot en met 30 augustus, zeistermuziekdagen.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: 2 weken lang topmuzici en jong talent bij de Zeister Muziekdagen.
0: NPO Klassiek. Avrotros. Opium met Annemieke Bosman.
11: Goedenavond, van harte welkom. Lichaam en geest. In de westerse wereld worstelen we al sinds de antieke filosoof Plato met een scheiding tussen beiden. Plato streefde vergeestelijking na, want alleen in het onstoffelijke kunnen we datgene gewaar worden wat waarlijk goed is. Maken we er niet meer zo'n puinhoop van op deze planeet, zo gezegd. De kerk heeft ons lichaam vervolgens geladen met een zondige component en toen nam in de 17e eeuw René Descartes de pen op en werd onze ratio op het schild gehesen. En in de 21e eeuw komt veel van onze privéproblematiek voort uit het gegeven dat we inderdaad in ons hoofd zijn gaan zitten en dat we nog maar moeilijk contact weten te maken met ons lichaam en dat we de taal die ons lichaam spreekt slecht zijn gaan verstaan. Rosa Willemijn Vlogman laat in haar roman Wat mijn lichaam weet juist haar zintuigen aan het woord. En daarover ga ik het zo meteen met haar hebben. Eerst muziek voor deze roos. Een bloem die je vanzelfsprekend ook als een metafoor kunt opvatten voor een zeer fysieke plek.

0: Dat was het Orchestre de la Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herrewegen met een air tendre pour la rose van Philippe Rameau uit de suite van zijn beroemde operaballet Les Indes Galantes. De roos als koningin van de bloemen, de roos als symbool voor de maagd Maria, de roos als metafoor voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Nou, je kunt er alle kanten mee op. En ik koos deze muziek uit voor schrijfster Rosa Willemijn Vlogman, mijn gast van vanavond. Ik ga het met haar hebben over haar nieuwe roman, Wat mijn lichaam weet, die inderdaad zeer fysiek is. Welkom, Rosa.
1: Dank je wel.
0: Voor de muziek haalde ik de dualiteit tussen lichaam en geest aan. In ieder geval in de christelijke, westelijke wereld zijn we daar flink mee opgezadeld geraakt. Heb jij daar op de een of andere manier ook, ja, ben je daar tegenaan gelopen? Heb je er last van gehad?
1: Ja, ik denk zeker dat dat een thema is en ook een soort oorsprong van waar het boek vandaan komt. Volgens mij staat er ergens letterlijk in het boek ook dat het lichaam iets anders wil dan het hoofd. Of het hoofd wil wel, maar het lichaam wil niet. En ik denk dat ik een hele tijd zelf, los van het boek als mens, heel veel in mijn hoofd heb geleefd en het heel moeilijk vond om daar steeds af te dalen naar dat lichaam. En ik denk dat ik in mijn personage heel erg geprobeerd heb haar te laten afdalen, maar haar tegelijkertijd ook te laten schrikken op een bepaalde manier van wat er allemaal gebeurt in dat lichaam. Want het is nogal wat als je na jaren van in dat hoofd zit opeens afdaalt naar dat lichaam en merkt wat daar allemaal opgeslagen zit.
0: Nou ja, jouw hoofdpersoon kan er dan ook nog mee in contact komen.
1: Ja.
0: Dat is voor veel mensen echt moeilijk.
1: Ja. Ja, maar ze doet het natuurlijk ook niet helemaal zelf.
0: Nee, het is waar. Je gaat wel flink op onderzoek uit.
1: Ze
0: komt bij een baarmoedersjamaan terecht.
1: Absoluut.
0: Maar ja. zijn dat dingen die jij zelf, omdat je natuurlijk wel moet weten waar je over schrijft, dan ook inderdaad bent gaan doen?
1: Ja, en deel van de dingen wel. Ik heb wel sessies gehad. Ik heb wel van die baarmoedersessies gehad. En ik moet zeggen, dat was echt super waardevol om mee in contact te komen. Ja, met dat onderdeel van mijn lichaam in contact te komen. Het is heel moeilijk om daarover te praten met andere mensen, omdat het is zo vaag om te zeggen dat je met een bepaald orgaan in je lichaam contact gemaakt hebt en daar gevoelens en gedachten bij hebt. Het is ook, zeg maar, je gaat ook niet naar je lever energetisch afdalen om daar contact mee te maken.
0: Zou voor sommige mensen best een uitkomst zijn.
1: Dat zou absoluut een uitkomst zijn.
0: Maar dat kan wel echt. Ik bedoel, hoe werkt dat dan? Ik kan zo'n sjamaan jou naar die plek brengen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, mij wel. Ik denk dat het helpt als je dan, ik wou zeggen veel fantasie hebt, maar dat klinkt te bagatelliserend. Maar wel een soort inlevingsvermogen of een groot voorstellingsvermogen kan hebben. Je moet je dat deel kunnen voorstellen, denk ik ook. Dus je moet er een voorstelling bij kunnen maken. Welke kleur heeft het? Hoe voelt het daar? Welke sensaties heeft het? Zeg maar, er moet al een bepaald soort contact met het lichaam, met andere lichaamsdelen zijn, denk ik, voordat je naar die baarmoeder kan afdalen. Ik denk niet dat je meteen hop daarheen gaat als je alleen maar jarenlang in je hoofd hebt geleefd. Daar zitten wel stappen tussen, denk ik.
0: Hoe kwam je op het idee om dan juist naar die baarmoeder af te dalen? Wat had je het voorgevoel dat daar iets te vinden zou zijn wat waardevol voor je kon zijn?
1: Bij mij of in het boek, bedoel je?
0: Ja, dat loopt een beetje door elkaar heen, denk ik.
1: Loopt een beetje door elkaar heen.
0: In het boek heeft het in die zin een functie, omdat de hoofdpersoon ook met kinderen en dromen over kinderen, en er is iets misschien voorgevallen in haar familie wat nooit is opgehelderd. En als je ooit een familieopstelling hebt gedaan, dan weet je dat ook een gestorven kind in eerdere generaties toch op de een of andere manier nog een last kan zijn in je eigen leven. Zoiets.
1: Absoluut.
0: Dus
1: ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor je boek functioneel was, maar voor jouzelf?
1: Voor mijzelf. Ik woonde op dat moment in een huis met allemaal andere vrouwen. En ik merkte dat ik een angst had voor vrouwen in het algemeen. En ook een beetje een angst had voor wat ik het vrouwelijke in mezelf noemde. En dat is niet helemaal eerlijk, natuurlijk, om dat misschien zo te noemen, maar of dat alleen maar, zeg maar, al die negatieve dingen aan het vrouwelijke toe te dichten. Maar waar ik bang voor was, was die enorme grote emoties en gewoon een soort diepte waar ik niet in wilde gaan. En ook een soort gemakkelijk ruimte innemen. Vond ik dat is helemaal niet een vrouwelijke eigenschap, maar dat ging ik heel erg toedichten aan dat vrouwelijke.
0: Maar dan zat je misschien met hele heftige types in één huis.
1: Nou, ik zat met heel leuke vrouwen in huis die wel beter waren in de ruimte innemen dan ik. Dus dat was heel confronterend voor mij. En ik ging mezelf de hele tijd wegstoppen in zo'n zolderkamertje bovenin. En later kon ik zien dat ik dat allemaal helemaal zelf deed. Het was helemaal, zij probeerde mij daar ook bij te betrekken en steeds van kom erbij. En ik was alleen maar overweldigd door gewoon met zoveel vrouwelijke wezens in één huis. En toen dacht ik, ik moet op een bepaalde manier contact gaan maken met die angst of zo. En ik dacht, die zit dan in de baarmoeder.
0: Ja, het oervrouwelijke.
1: Het oervrouwelijke, ja.
0: Ja. En klopte dat?
1: Nou, ja en nee, want het samenleven werd niet opeens makkelijker nadat ik contact had gemaakt met die baarmoeder. Maar ik merkte wel, ik heb altijd heel hevige menstruaties gehad met veel pijn. En dat ik opeens voelde van, oh, die pijn zit er eigenlijk best wel vaak, ook als ik niet menstrueer. Dus daar zit een soort
0: knop.
1: Pijn die ik met me meedraag. En in die zin was dat heel zinvol om te voelen wat er gebeurt in dat deel van mij of zo.
0: En is die pijn daar ook van weggegaan?
1: Wel minder geworden, denk ik, ja. Moet.
0: Interessant, ja. Ja. En dus, goed. En jouw boek, Wat Mijn Lichaam Weet. Hè?
1: Ja.
0: Dat is dus een heel zintuigelijk boek. Mm. We volgen een liefdesrelatie tussen een hoofdpersoon en haar geliefde, een man. Een liefdesrelatie die enige stormen doorstaat. Maar die doorstaat ze ook. En alles wat zich tussen hen afspeelt aan intimiteit, krijgen we echt helemaal voluit te lezen. Daar heb je geen blad voor de mond genomen.
1: Mm.
0: Van waar jouw keuze daarvoor? Waarom wilde je dat doen?
1: Ik wilde heel graag een boek schrijven waarin die vrouwelijke seksualiteit er in alle vormen mocht zijn. Dus ook in het groteske of in het gore of in het het grote in die zin ook, dus een soort ruimte innemen met die seksualiteit. Maar ook in het kleine en in het subtiele. En ik wilde ook heel graag, en dat is een laag die er pas later in het boek bij is gekomen, die stokkende seksualiteit, die weigerende seksualiteit wilde ik er heel graag in.
0: Ja, want dat gebeurt op een gegeven moment. Ja. In het begin, nou, ze kunnen niet van elkaar afblijven. Ja.
1: Ze neuken dagen door.
0: Ja. En dan op een gegeven moment komt er een kantelpunt en houdt het bij de vrouwen. Zij zijn verkrampt eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: En waarom vond je dat belangrijk dan, om die stokkende seksualiteit op te schrijven?
1: Twee redenen. Het eerste was, het boek kreeg er veel meer lagen door. En het werd voor mij ook interessanter om te schrijven. En ook omdat ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die last hebben of last hebben, ja. En ja, ik denk wel dat het last hebben is ook. Hebben van die weigerende seksualiteit of moeite hebben met seksualiteit. En dat kan ook heel klein zijn. Bijvoorbeeld wel toch even die seksuele handeling verrichten met een partner, gewoon omdat het makkelijker is om ja te zeggen dan om nee te zeggen. Ik denk dat dat in zoveel relaties gebeurt. En dat kan uitgroeien tot iets heel groots wat in het boek gebeurt. Namelijk iemand helemaal niet meer in je kunnen laten. En zelfs verder dan dat, op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer aangeraakt willen worden. En daar soort van in paniek van raken. Van elke toenadering eigenlijk.
0: Dat gaat eigenlijk ook over ruimte innemen. Hè?
1: Zeker.
0: Je beschrijft dat van wonen tussen die vrouwen. En dat je dan het gevoel, nou, voor mij, ik zoek de zolder maar op.
1: Ja.
0: Want daar is een plekje dat voor mij overschiet.
1: Ja.
0: En dat je erachter kwam, nou ja, dat zal ik toch echt zelf moeten doen. Dat is feitelijk wat er in deze relatie natuurlijk dan ook gebeurt.
1: Ja.
0: Maar die man kan er eigenlijk niet zoveel aan doen. Hij gaat niet bewust of zo een of andere grens over. Het is inderdaad iets wat zich in die vrouw afspeelt.
1: Ja.
0: En waar ze zelf ook niet meteen de vinger achter kan krijgen.
1: Nee, en dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Want voor mij gaat het dus niet om die liefdesrelatie. Maar gaat het echt om haar ervaring van haar seksualiteit. En hij is daar een soort instrument in. Zeg maar, via hem komt ze die blokkade ook tegen. Die blokkade is er niet per se als ze seks heeft met zichzelf. Die is er echt in relatie met een ander. En is ook daarmee niet alleen een seksualiteitsprobleem, maar ook een intimiteitsprobleem. Dus daar gebeurt iets.
0: En hoe zit dat dan? Is het dan eerst, want in het begin zijn ze natuurlijk gewoon heel erg verliefd. Mm. Verliefdheid is een geleidemiddel. Dat maakt het makkelijk.
1: Zeker.
0: Dan word je hormonaal gestuurd. Ja. Verlangen stond als een derde persoon, was als een derde aanwezigheid in de kamer, schrijf je ergens. Vond ik heel mooi gezegd. Ja. Er is een soort fluidum, het neemt het helemaal over. Je denkt niet na, je kunt je eraan overgeven. En wat is dan het moment waarop het dan lastig wordt? Wat gebeurt er dan?
1: Ik denk dat er een moment komt in deze relatie waarin blijkt dat dit een veilige man is. Volgens mij zit dat zelfs in een van die eerste pagina's. Dat hoewel de seks hardhandig en grenzeloos kan zijn, dat daar een soort tederheid en liefdevolle handelingen onder liggen. En dat is voor deze hoofdpersoon een soort onbekend. En juist omdat het veilig is, kan die weigering ontstaan. Kan die weigering ruimte innemen. En kan zij dus ook nee zeggen in plaats van zich anders voor te doen. Van oké, kom maar, we doen het wel nog een keer. Wat misschien in eerdere relaties wel gebeurd is. Ik heb expres opengelaten wat daar onder zit. Er wordt wel gehint naar dingen, maar ik had geen zin om daar een hele geschiedenis aan vooraf te laten gaan.
0: Nee, je kan het ook een beetje plat slaan.
1: Ja, zeker.
0: Toch? Terwijl het ging jou eigenlijk meer om het proces, om het abstracte gegeven.
1: Ja.
0: Of niet eens abstract, om het zeer fysieke gegeven. Maar dan misschien uitgezoomd, zodat je eigenlijk bijna een soort choreografische beweging krijgt.
1: Ja.
0: Ja. En juist omdat die man veilig is, krijgt dit ook de kans. Komt dit naar, dus hij stuit, hij weet eigenlijk dieper in haar terecht te komen dan menige een voor hem.
1: Zeker.
0: En dan komt hij ook dit tegen.
1: En dat zijn de omstandigheden eigenlijk waarin dit kan ontstaan of bestaan. En ik denk dat dat contact maken met zichzelf, met die baarmoeder dus, en voelen dat daar pijn zit, en daarmee dus ook voelen dat daar pijn zit die misschien niet van haar is, dat kindje wat steeds terugkomt, dat ontstaat allemaal na die baarmoedersessies. Dus het is ook onduidelijk of zij haar eigen pijn aan het ervaren is, of de pijn van iemand voor haar of nog iemand daarvoor. Dat wilde ik ook expres openlaten, omdat ik denk dat deze thema's in hele vrouwenlijnen heel veel voorkomen.
0: Omdat er eigenlijk overal sprake is van familiekarma.
1: Ja.
0: En misschien dat je dat eigenlijk ook eerst moet opruimen voordat je zelf aan een kind kan beginnen.
1: Ja, hoewel ik denk dat dat een onmogelijke taak is.
0: Dat denk ik ook.
1: Onmogelijk.
0: Dan zouden we 180 moeten worden en ja, dan nog vruchtbaar zijn.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Maar is het een streven van jou eigenlijk? Om dat wel zoveel mogelijk te doen?
1: Om mijn eigen problemen op te lossen voordat ik een kind... Nou, in ieder geval zoveel mogelijk er bewust van worden. Ik weet vrij zeker dat ik niet alles ga oplossen waar ik tegenaan loop. En bovendien denk ik dat als je een kind krijgt, er allemaal nieuwe dingen zijn.
0: Die je ook weer niet wist.
1: Waar je tegenaan gaat lopen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heeft dit boek jou zelf ook verder gebracht?
1: Ja. Ja, nou, ik denk ook door elementen uit mijn eigen leven te gebruiken en er daarna fictie van te maken, is er ook iets... Ja, ik wilde eerst zeggen, is er ook een soort helende ervaring hierin? En dat klinkt altijd zo smerig. Maar ik denk toch echt dat het waar is, ja. Ja. Ik denk zeker dat door er een verhaal van te maken, je er ook iets van bewustzijn opbrengt, wat ook weer helpend is.
0: Zeker. En ik denk zelf ook, volgens mij, uiteindelijk alles wat we echt prettig vinden in het leven zijn, komt via zintuigelijke ervaringen tot ons.
1: Zeker.
0: Dus ik denk, ik ben het helemaal met je eens. Rosa Willemijn-Vlogman, ik wil je danken. Er was nog veel meer over je boek te zeggen, maar we gaan toch naar de muziek. Fijn dat je vanavond in Opium bij mij te gast was. Wat mijn lichaam weet is uitgekomen bij de Harmonie. En meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en Gustav Mahler, hij wist als geen ander wat het was om een lichaam te hebben. Het bezorgde hem een diepe verliefdheid op zijn vrouw Alma. Hij draafde het af in de bergen en hij moest onder ogen zien dat het hem in de steek liet toen hij aan een ongeneeslijke hartkwaal bleek te lijden. We gaan luisteren naar een arrangement van zijn pianokwartet in A klein, uitgevoerd door het Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

En dat was een arrangement van het pianokwartet in A-klein van Gustav Mahler. Een arrangement door Colin Matthews voor het Orchestre Philharmonique du Luxembourg onder leiding van Gustavo Gimeno.

Dat was sopraan Sabine de Vieille. Je hoorde haar met een van de poèmes En Doux van Maurice Lelage. In dit geval Un sapin isolé, een geïsoleerde wijze. En daarvoor nam Richard Strauss ons ook al mee naar een eenzame plek. Je hoorde van hem uit de Stimmungsbilder Ein einsamer Quelle, gespeeld door cellist Floris Meinders en pianist Jelger Blanke.

Dat was Holland Baroque samen met trompetist Erik Vloeiemans met Carousel. Een bewerking van muziek van Johann Sebastian Bach naar jazzy handgezet.

Dat was de sonate voor fluit, harp en altviool, het eerste deel daaruit van Claude Debussy, gespeeld door fluitiste Juliette Hurel samen met altviolist Guillaume Becker en Emmanuel Saison op harp. We zijn aan het einde van Opium gekomen. Zometeen om 8 uur het zomeravondconcert met Pieter van Nes. En morgen in Opium ga ik praten met Dorien de Wit over haar bundel Heim. Die gaat over een thuisgevoel. Wat is het om een thuisgevoel te hebben? En ze linkt dat aan je evenwicht verliezen. Want dat gebeurt haar ook voortdurend. En dan zegt ze in Kierkegaard zijn stemming: durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. En dat domein gaat ze onderzoeken. Dus dat wordt vast heel interessant. Ik hoop dat je morgen weer luistert. En ik wens je nog een heel fijne avond. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Pieter van Nes.
1: En een hele goede avond en hartelijk welkom bij dit Zomeravondconcert. Vanavond rechtstreeks uit de Royal Albert Hall in Londen. Met dank aan de collega's van de BBC. Je hoort op de achtergrond mijn collega daar, Hannah French. Want we luisteren rechtstreeks mee naar de Britse live-uitzending. In Londen zijn de Proms-concerten weer in volle gang. Zijn we graag bij. Ja, de BBC Proms is het grote Londense zomerfestival voor klassieke muziek. Een lange reeks concerten in de Royal Albert Hall met internationale orkesten, dirigenten, solisten. Maar met een opvallend toegankelijke en informele sfeer. En vanavond is daar het London Philharmonic Orchestra onder leiding van de chef-dirigent Edward Gardner te gast. Met een programma dat één grote tocht door de natuur vertegenwoordigt. We reizen straks naar de Franse Auvergne met sopraan Louise Aalder. En na de pauze beklimmen we met Richard Strauss de Beierse Alpen. Maar we beginnen in een Noors bos, midden tussen de bomen, onder de grond zelfs. Noorse componiste Christina Tjøgersen die noemt haar orkestwerk Between Trees een klankexcursie. Ze wil het bos van binnenuit laten ervaren. Als een wereld vol beweging, verbindingen en kleine geluiden die je gemakkelijk over het hoofd hoort. En dat begint bij een etende eekhoorn. Daarna dalen we af naar de wortels, verbonden door een fijn netwerk van schimmeldraden. Bomen en planten kunnen via zo'n netwerk stoffen en signalen uitwisselen. En de groei van die schimmeldraden verloopt in korte uitbarstingen en wordt in haar muziek een pulserend ritme onder onze voeten. En daarna komen we weer boven de grond. Er zijn fladderende vleugels, vogelgeluiden. En soms gaat het ook om onze eigen manier van luisteren. Aandachtig, dan weer afdwalend. En dat heen en weer bewegen tussen waarnemen en dagdromen zit in het stuk verweven. Christina Tjøgersen is vanavond zelf in de Royal Albert Hall aanwezig. Voor Between Trees, de Britse première van het stuk. Vanavond door het London Philharmonic Orchestra onder Edward Gardner.

0: the London Philharmonic Orchestra with principal conductor Edward Gardner playing the
1: Applaus voor Between Trees van Christina Tjøgersen. London Philharmonic Orchestra stond onder leiding van chef-dirigent Edward Gardner. En dat applaus hier in de Royal Albert Hall, dat geldt ook voor de componiste Christina Tjøgersen, die vanavond in de zaal aanwezig is voor deze Britse première. Bijzondere muziek met allerlei ongebruikelijke speeltechnieken die ze ontwikkelde. Er komt water in sommige koperinstrumenten. In harpen en strijkinstrumenten worden voorwerpen aangebracht die de klank weer veranderen. De materiaallijst die leest bijna als een inventaris van een werkplaats. Schuurpapier, glazen potten, sponsen, plastic buizen, breinaalden, eetstokjes, bubbeltjes plastic, melkschuimers, houten honinglepels. En dan spelen sommige blazers ook nog eens op merelfluitjes of andere vogelfluitjes. Het klonk regelmatig alsof het hele orkest ruiste, ademde of chilpte. Een Noors bos van binnenuit. En op het podium wordt intussen de bezetting aangepast. Een aantal muzici verlaat het podium. Vleugel, pauken en extra hobo komen erbij. En straks verschijnt ook sopraan Louise Elder. Vorig jaar zong ze nog op The Last Night of the Proms. En met haar verlaten we het Noorse bos en reizen we naar de Auvergne. Bergachtig gebied in het midden van Frankrijk. En ook daar staan natuur en landschap centraal. Maar we horen ze nu door menselijke stemmen en volksverhalen. Joseph Canteloup die werkte meer dan 30 jaar aan zijn Chants d'Auvergne. 5 reeksen, verschenen tussen 1923 en 1955. Melodieën afkomstig uit de regionale volkscultuur en worden gezongen in het Auvergnat, een vorm van het Occitaans. In de 19e en vroege 20e eeuw groeide in Frankrijk de belangstelling voor regionale talen, voor liederen en verhalen. De industrialisatie, betere verbindingen en migratie brachten het land dichter bij elkaar, maar dreigden ook plaatselijke tradities te laten verdwijnen. En verzamelaars gingen daarom de regio's in om mondeling overgeleverde muziek vast te leggen. Dat heeft veel repertoire bewaard, al veranderde dat ook wel tijdens het opschrijven. En omdat Canteloup zelf familiewortels in de streek had, zette hij zich ook in Parijs in voor die cultuur van de Auvergne. Voor hem vertegenwoordigde volksmuziek een regionale identiteit die ouder was dan het moderne Frankrijk. Maar deze liederen zijn toch geen kale, bijna documentaire transcripties. Canteloup zei ook openlijk dat hij geen strikt authentieke reconstructie nastreefde. Hij noemde zijn versies Franse bewerkingen. Want rond die eenvoudige melodieën bouwde hij een verfijnde, soms uitgesproken wilderige orkestwereld. Met zachte strijkers, piano-arpeggio's, dansritmes, kleurrijke blazersolo's. En daardoor horen we zowel de oorspronkelijke volksmelodie als Canteloup's eigen droom van het landschap. Een wereld die deels elegie, deels fantasie is. De herinnering aan een landelijk bestaan dat tijdens Canteloup's leven al aan het verdwijnen was. We horen een selectie van die liederen. 5 liederen. La Pastura als Camps, over een herderinnetje die een jonge man ontmoet. La Delaissado, waar de stemming weer omslaat. 2 bourrées, levendige dansliederen. Na die bourrées klinkt Lou Koukout, de koekoek, kort speelslied waarin deze vogel wordt bezongen. En dan nog Bay Lero. 2 herders roepen elkaar toe vanaf weerszijden van een rivier. En dat is misschien wel het bekendste van al die Chants d'Auvergne van Joseph Canteloup. Je hoort Louise Elder samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner in het 15e van de Proms concerten live vanuit de Royal Albert Hall in Londen. En ze komen nu het podium op waar ze het applaus van de zaal in ontvangst nemen. Joseph Canteloup's Chants d'Auvergne.

0: Applaus voor sopraan Louise Alder. Niet voor niks een van de beroemdste Britse sopranen van dit moment. Ze zong licht waar het moest en vol als het kon. En dat hele spectrum daartussenin liet ze ook met verve horen. En deze fijne keuze uit de Chant d'Auvergne van Joseph Canteloube. En het London Philharmonic Orchestra hoorde je ook, gedirigeerd door Edward Gardner. Ze zal ongetwijfeld nog eventjes heen en weer kunnen lopen. Another bow hoor ik. Ja, ze mag nog een keer buigen. Terecht, geweldige zangeres, deze Louise Alder. En daarmee eindigt ook de eerste helft van dit concert, van deze 15e Proms in de Royal Albert Hall in Londen. Waarin we de natuur op twee heel verschillende manieren al konden horen. Eerst dat stuk van Christina Tjögersen. Daarna kwamen we terecht in een bos dat bijna biologisch onder de microscoop werd gelegd. Wortels, schimmeldraden, vogels en kleine materialen die in het orkest begonnen te ritselen en te tikken. En hier die muziek van Canteloube uit de Auvergne. Die keek juist vanuit de verte en vanuit de herinnering. Zijn Auvergne is een zorgvuldig gecomponeerd droomlandschap. Bevolkt door herders, geliefden en vogels. En een enthousiast publiek hoor ik in de Royal Albert Hall. Met name natuurlijk voor deze sopraan Louise Alder. Die vijf van die prachtige liederen van Joseph Canteloube zong. Straks, na de pauze, wordt het panorama aanzienlijk groter. Ons landschapspanorama. Vrij letterlijk misschien zelfs wel. Want Richard Strauss neemt ons dan mee op een volledige dagtocht door de Beierse Alpen. Van de duisternis voor zonsopgang tot de nacht aan het einde van de dag in zijn Alpensymfonie. Maar nu is het dus pauze in de Londense Royal Albert Hall.
1: Het zomeravondconcert. Met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En ook tijdens die pauze blijven we nog even in de natuur. In het bos ook zelfs, maar dan zonder orkest. Robert Schumann die schreef in zijn Waldszene 9 korte pianostukken, waarin het bos steeds van karakter verandert. Soms vriendelijk en beschut, soms geheimzinnig en onheilspellend. En daarmee maken we ons op voor die dagtocht door de bergen, straks na de pauze in die Alpensymfonie van Richard Strauss. Maar nu eerst dus de Waldszenen van Robert Schumann. Wandel mee met pianist Erik Lesage.

De Waldseinen van Robert Schumann door pianist Eric Lesage. En dat brengt ons terug bij de Royal Albert Hall in Londen bij de BBC Proms. Proms concert nummer 15 vanavond met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van chef-dirigent Edward Gardner. Ja, voor de pauze bewogen we ons door het Noorse bos van Christina Tjøgersen en door de Auvergne van Joseph Canteloube. En nu begint de grootste tocht van de avond. Eine Alpensinfonie van Richard Strauss. En sinfonie is eigenlijk een verwarrende titel als je daarmee vier klassieke delen verwacht. Strauss die verdeelde de muziek wel in 22 delen die dan zonder onderbreking in elkaar overgaan. En samen beschrijven ze één dag in de Beierse Alpen. De vorm van het hele werk volgt ook letterlijk de vorm van een berg. Vanuit de nacht stijgt de muziek steeds verder omhoog. De top vormt het middelpunt en daarna volgt de afdaling naar zonsondergang en opnieuw de nacht. Ja, Strauss die laat in de Alpensymfonie één volledige dag in de bergen voorbij trekken. De muziek begint nog in het donker, langzaam komt de zon op. Wij vertrekken de wandelaars. Ze trekken door het bos, volgen een beek, passeren een waterval en bereiken de bloemrijke bergweiden met vogels, schapen, koebellen. En daarna wordt het terrein ruiger. Ze raken tussen het struikgewas, naderen de gletsjer en bereiken na enkele hachelijke momenten uiteindelijk de top. En daar lijkt de muziek eerst even stil te vallen van ontzag als een hobo met ingehouden adem. Voordat het uitzicht zich in lange golven opent in die enorme orkestrale climax. Maar de omslag komt snel. Mist trekt op, de zon verdwijnt en boven de bergen barst een hevig onweer los. Met windmachine, donderplaten, bekkens, grote trom, tamtam en de rest van het orkest schildert Strauss windvlagen, slagregens. En terwijl de wandelaars naar beneden vluchten, passeren de thema's uit de beklimming opnieuw. De waterval, de weide, het bos, het schiet allemaal tijdens de afdaling voorbij. En na de storm gaat de zon onder en verdwijnt de berg opnieuw in de nacht. Ja. Voor dit panorama schrijft Strauss trouwens uitzonderlijk grote orkestkrachten voor. Vier fluiten, vier hobo's, vier klarinetten, vier fagotten. Enorme kopersectie. Ook nog een extra koperensemble op de galerij van de Royal Albert Hall. Geleid trouwens door assistent-dirigent Wilson Eng. En Edward Gardner die leidt het London Philharmonic Orchestra in Eine Alpensymphonie van Richard Strauss.

0: Enthousiast applaus voor het London Philharmonic Orchestra onder leiding van chef-dirigent Edward Gardner met een Alpensinfonie van Richard Strauss. Live dus vanuit de Royal Albert Hall tijdens de Proms, BBC Proms concert, het 15e concert in die geweldige zomerreeks. Maar veel meer nog dan Londen hoorde je hier een dag in de Alpen, wandelend van de ochtend tot de avond naar de top en weer terug. Muziek waarin elk landschap en elke weersverandering zijn eigen klank heeft, maar toch ook zoveel meer is dan een verzameling klankeffecten waarin de natuur wordt nagebootst. Het gaat ook om de energie die ervoor nodig is om zo'n berg te beklimmen en ook om het grootste wonder van de natuur, het spektakel dat je alleen op dit soort plekken kunt ervaren. En zo is het ook een stuk dat een beeld geeft van menselijke inspanning en van het opgaan en iets dat groter is dan de mens zelf. Het publiek heeft ervan genoten van deze drie kwartier muziek waarin een volledige dag in de Beierse Alpen is samengebald. Concert dat live te horen was op de BBC en hier op NPO Klassiek in het zomeravondconcert. Eine Alpensymphonie van Richard Strauss. London Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner en de extra koperblazers die hoog vanuit de galerij van de Royal Albert Hall speelden. Die werden geleid door Wilson Ng. En Pieter Schumann was de concertmeester van het orkest. En daarmee eindigt een programma waarin het perspectief steeds groter werd van het ondergrondse leven. Tussen de wortels bij Christine Jurgensen via de herders en de volksliederen van Canteloube's Auvergne tot het reusachtige berglandschap van Richard Strauss.
1: Het zomeravondconcert. Met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Ja, en tot zover dus die uitzending vanuit de Royal Albert Hall in Londen. En morgen kun je in het zomeravondconcert luisteren naar een concert uit München van de München Philharmoniker onder leiding van Lav Shani met de jonge violiste Maria Dueñas als soliste in het eerste vioolconcert van Bruch onder andere. Dat zijn zijn beroemdste vioolconcert. Hij heeft er nog een geschreven. Dat stuk hoor je zelden. En aangezien we toch nog even de tijd hebben, leek me dat een uitgelezen kans om dat eens te laten horen. Tweede vioolconcert van Bruch door violist Ulf Wallin en het Deutsches Sinfonieorchester Berlin onder leiding van Okko Kamu.

Violist Ulf Wallin met het Deutsches Sinfonieorchester Berlin onder leiding van Okko Kamu in dit tweede vioolconcert van Max Bruch. En morgen dus het veelberoemdere eerste vioolconcert van deze componist, dan door violiste Maria Dueñas en de Münchner Philharmoniker onder leiding van Lahav Shani. En sinds dit seizoen chefdirigent bij het orkest. Morgen allemaal te horen, naast nog heel veel meer in het zomeravondconcert. Maar nu eerst tijd voor Passaggio Late Night. Vanavond met Karel den Hertog. Daar wens ik je heel veel plezier bij. En heb nog een hele mooie avond.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Vorige week in het nieuws Proud to Pay. 120 miljonairs, miljardairs in Engeland zijn bereid om meer belasting te betalen. Hoera! Wat een goeie rikken. Goeie rijken zijn het toch. Schouderklopjes en complimenten. Het leken wel filantropen, omdat ze bereid waren om 2% vermogensbelasting per jaar te betalen. Ik moest terugdenken aan mijn beginjaren als ZZP'er, als beginnend muzikus, als krabbelaar in de marge. We gingen de stap zetten naar zelfstandigheid en daar hoorde een fatsoenlijk en wit inkomen bij. En via via was ik bij een belastingmannetje terechtgekomen die gespecialiseerd was in muzici. Hij was een aanhanger van de zogenaamde Music Economy. Ik was in de naïeve veronderstelling dat hij me zou helpen om op een legale manier zo weinig mogelijk belasting te betalen. Maar de praktijk was anders. De woorden zwart of grijs wilde hij niet horen. Maar hij had wel wijze woorden. Hij zei, ik zou met alle plezier een miljoen belasting betalen. Want dat betekent in het algemeen dat je meerdere miljoenen overhoudt om te spenderen. Nou, miljoenen heb ik niet, maar ik lever als kleine scharrelaar in de Muse Economy ook mijn bescheiden bijdrage. En ook ik ben proud to pay.

De blues. Ravel had de blues. Het tweede deel uit zijn sonate voor viool en piano. Hier gespeeld door Daniel Rowland. Geweldig violist. Hij ging er ook helemaal voor. Samen met Natasha Kudryshkin. Dit is Johan Vierdank. Wie kent hem niet?

Ja, componist Johan Vierdank. Ik had nog nooit van hem gehoord. Hij kwam uit de creatieve koker van muzieksamensteller Teun Faber. Je hoorde de canzon in C groot, gespeeld door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en als violist, als je een tijdje bezig bent als jonge jongen en het gaat goed en je kan steeds meer spelen, dan ontgroeien op een gegeven moment de studieconcertjes en dan mag je aan het echte repertoire beginnen. En een van de eerste echte stukken die ik mocht studeren was een vioolsonate van Mozart. Een vroege vioolsonate. Dat zijn niet de meest ingewikkelde, maar ik vond het prachtig. Ik vond het heerlijk om te doen, een echt stuk. En er was bij mij op de muziekschool een goede pianist. En wij zouden samen een optreden geven. En hij had thuis de piano staan. Dus ik ging één keer of twee keer in de week ging ik bij hem om die sonate te oefenen. Maar hij had ook een tafeltennistafel thuis. En ik had alleen een tafeltennistafel in de buurt, zo'n steen. En hij had een echte houten. En hij kon behalve goed piano spelen ook goed tafeltennissen. En ik ook wel. Dus vaak ging het zo. We speelden de sonate één keer door, keken elkaar tevreden aan, pakten een bedje en een balletje en gingen het restant van het uur lekker tafeltennissen. We hebben het uiteindelijk gespeeld met veel plezier. Ik weet niet hoe het klinkend resultaat was. De tafeltenniswedstrijden waren altijd spannend. Maar deze Mozart-sonate heeft wel een speciaal plekje in mijn hart. En vooral het tweede deel is van een prachtige, melancholieke schoonheid. Je hoort hier een oude opname met violist Arthur Crumillo samen met pianiste Clara Haskiel.

We onderbreken deze uitvinding voor een spookrijder. Rijdt u op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, dan komt u tussen Abcoude en knooppunt Oudenrijn een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, dan komt u tussen Abcoude en knooppunt Oudenrijn een spookrijder tegen.

die prachtige melancholieke sonate van Mozart, van een jeugdige Mozart, KV 304, Arthur Crumio en Clara Haskell. Ja, muziek van Veljo Tormis, een Estse componist. En het heeft een intrigerende titel, namelijk Ik had drie prachtige woorden. En de componist Tormis heeft die drie prachtige woorden ook mooie muziek gezet.

0: Wonderschoon, dit kleine werkje van Louis Andriessen. Uit 1983, hij schreef het voor een toneelstuk van toneelgroep Baal. Beau Baiser, gebaseerd op Georges Sand. Heel mooi en prachtig gezongen hier door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. En daarvoor hoorde je drie prachtige woorden, prachtig op muziek gezet, waarin de fluit van Linda Voet, ja, misschien wel de woorden verklankte. Het was een lied zonder woorden, maar toch hoorde ik het wel. Zij speelde de fluit samen bij het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tonju Kaljuste. En dat was muziek van de Estse componist Veljo Tormis. En dat brengt ons bij Beethovens brieven. Afgelopen vrijdag begonnen. Vandaag de tweede brief. Ludwig van Beethoven schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven aan broers, vrienden, collega's, uitgevers en opdrachtgevers. Soms korte krabbels, vaak ook uitgebreide, hartstochtelijke documenten. Over muziek, liefde, geld en gezondheid. In Passaggio Late Night de komende weken elke avond een brieffragment van Beethoven. Gelezen door acteur Leopold Witte. Beethoven is 17. En heeft een aantal maanden in Wenen lessen gehad en keert terug naar huis in Bonn. Tijdens de reis krijgt hij het bericht dat zijn moeder er slecht aan toe is.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Bonn. 15 september 1787. Hoe dichter ik mijn geboortestad naderde, des te nadrukkelijker spoorde mijn vader me in zijn brieven aan om sneller te reizen dan gewoonlijk, omdat het in het geheel niet goed ging met mijn moeder. In volle vaart ging ik op huis aan. Ik heb mijn moeder nog getroffen, maar ze was er afschuwelijk aan toe. Ze had tering. En daaraan is ze ongeveer 7 weken geleden, na veel pijn en verdriet, gestorven. Zo aardig en lief was mijn moeder. Ze was mijn beste vriendin. O, wie kon zich zo gelukkig voelen als ik, toen ik het tedere woordje, moeder, nog kon uitspreken en het ook werd gehoord. Ludwig van Beethoven, hoforganist van de keurvorst van Keulen.

na de dood van zijn moeder rust de zorg voor zijn twee jongere broertjes volledig op de schouders van de pas 17-jarige Beethoven. Vader Beethoven raakt aan de drank en wordt vervroegd met pensioen gestuurd als hofzanger. Zijn zware jaren voor Beethoven met financiële zorgen, gezondheidsklachten en nauwelijks tijd en aandacht om te componeren. En hoe dat verder gaat, dat hoor je morgen in een nieuwe brief van Beethoven.

0: De Dans van de Kabouters, Danse des Lutins. Van Henriette Renier, gespeeld door Magdalena Hoffman op de harp.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: Schumann, Robert Schumann, was een begenadigd pianist. Zijn vrouw Clara Schumann trouwens ook. Maar Schumann was te fanatiek met oefenen. Hij hing een soort katrolletje aan het plafond en dan aan de ene kant van het touw gewichtjes en aan de andere kant maakte hij dat vast aan zijn ringvinger. Dat is een beetje de zwakke vinger bij het pianospelen. En daar deed hij dan oefeningen mee om die vinger sterker te maken. Maar daarmee hielp hij zijn hand de vernieling in. Dus een carrière als concertpianist zat er niet in. Maar hij componeerde. Alleen een pianoconcert was nog niet zo gemakkelijk. De eerste aanzetten tot een pianoconcert deed hij al in 1831. Maar het wilde niet lukken. Het wilde niet vlotten. Het duurde nog 10 jaar voor een eerste werk voor piano en orkest in première ging. 1841, dat was de Fantasie. De Fantasie voor piano en orkest. En het werd uitgevoerd met Clara aan het klavier. Maar niet uitgegeven. En daarmee zou zo'n stuk een stille dood sterven. Maar op verzoek van Clara, eigenlijk op aandringen van Clara, schreef Schumann nog een tweede en een derde deel. En werd de Fantasie het eerste deel van zijn pianoconcert. En het bleef bij dat ene pianoconcert. En dat tweede en derde deel schreef hij in 1845. Wat een geworstel voor een pianist om dan uiteindelijk tot dat ene pianoconcert te komen. Maar dan hebben we ook wat. Clara Schumann verzorgde in 1845 de première. En al snel werd het werk populair. En bijvoorbeeld Felix Mendelssohn speelde een jaar later ook al het concert. Had het op zijn repertoire staan. Nu is het natuurlijk niet meer weg te denken van de concertpodia. Ik laat je dat tweede en derde deel horen. Wat hij dus later schreef in 1845. En hier gespeeld door Beatrice Rana.

De totstandkoming van dit pianoconcert door Robert Schumann was een worsteling. Heeft er jaren over gedaan. Maar wat hij uiteindelijk heeft nagelaten is geweldig. Wat een heerlijk concert. Je hoorde het tweede deel Intermezzo Andante Grazioso. En het spannende en opwindende derde deel Allegro Vivace. Gespeeld door Beatrice Arana op de piano. Samen met Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Morgen doe ik het celloconcert van Schumann. En dit is muziek van Thomas Adès.

thuis. Het huis is ons vreemd na de kortste vakantie. Veel vreemder dan verre hotels of paleizen. Het glansloze vloerzeil negeert onze voetstap. Een stapel van krantenpapier ligt op tafel. De zeep is verdroogd en gebarsten en wendt maar met weerzin aan onze voorzichtige handen. De kamers, de trappen vergaten volkomen ons dagelijks leven, dat nu weer bezit neemt van stoelen en banken. Steeds sterker verstoren wij gasten het rustige leven der dingen. De klok die haar tijd had gevonden, moet doorgaan en draaien. Weer stroomt het geduldige water door buizen, zojuist nog verzadigd van stilte. Wij zetten de eigen tv aan en kijken en houden ons aarzelend voor dat wij thuis zijn.

Tale of the Fisherman. Van een nieuwe cd van de pianiste Atsuko Kohashi, jazzpianiste. Ik kende haar niet, maar het is de favoriete pianiste, favoriete jazzpianiste van samensteller Teun Faber. Nou, van je collega's leer je elke dag. Je hoorde ook Tony Overwater op de contrabas. En het was ook muziek van Tony Overwater. En daarvoor had ik een gedicht van Ko Woutsma. Een gedicht uit 1937, thuis, over die vreemde gewaarwording dat als je thuis komt van vakantie, dat je huis je even vreemd lijkt. Straks de laatste muziek van Janáček, maar dit is het indrukwekkende celloconcert van Dmitri Shostakovich.

Moderato, het tweede deel. Het eerste celloconcert van Dmitri Shostakovich hoorde Alban Gerhard cello samen met het WDA Symfonieorkester Köln onder leiding van Jukka-Pekka Saraste. Indrukwekkend werk is dat celloconcert. Richting 12 uur met Onze Avonden, het eerste deel uit de pianocyclus Op een overwoekerd pad van Leos Janacek. Maar hier niet op de piano, maar je hoort het harmonium, gespeeld door Dirk Luimes. En daarmee zeg ik, slaap lekker, goeienacht.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Woensdag speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasem in Nijmegen. Luister mee, woensdag om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 28 juli, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie.

0: Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. En ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.